Oké, de hele studio is gekuist. Voor de mensen die nu pas inpikken. Ik had een gruwelijke bloedneus en een gruwelijke bloeding aan mijn hand. Waardoor ik even de uitzending moest laten voor wat het was. En heb ik mijn werkhandschoenen aangedaan en heb ik heel de studio's gedweld van kop tot teen. Ja, normaal gezien komt er binnen 5 minuutjes. En een gast langs, Lou, en hij gaat voor 1,5 uur normaal gezien de uitzending overnemen. Lou is een fanatieke muziekliefhebber van 15 jaar en zou graag voor jullie muziek spelen. Bij deze. Ik zal laten weten als hij er is. Of niet.

0: In de studio. Zijn naam is Lou. En hij gaat zo meteen zijn selectieplaten afspelen voor jullie. Dus met andere woorden, zet jullie maar schrap. Lou is 16 en houdt van muziek. En van feestjes geven op zijn slaapkamer met die muziek. En van andere dingen dat te maken hebben met muziek. En van Radio Centraal.
1: De Mendel Elf.

table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands.

zoals ik al zei, dat was Cameron Winter. Dat is de frontman van de New Yorkse groep Geese. En ik vind dat is echt een van de dingen die nog vers zijn in deze tijd. En ja, altijd eens checken als je de tijd vindt. En nu weer al LXG met een nummer van zijn album DSU.

dat was Serpent is Lord van, zoals ik al zei, LXG. En we gaan even bij LXG blijven, want nu is het een nummer van Rules, namelijk Candy.

We gaan heel even een andere kant uit met een gezichtloze rapper genaamd Billy Woods. Ik ben naar een van zijn concerten geweest en de plaat die ik nu ga spelen is zelfs gesigneerd. Dus ja, dit nummer heet SpongeBob.

Dat was dus Billy Woods met SpongeBob. Op het concert dat ik meegemaakt, zei hij van ja, als ik dit nummer anders had genoemd, had het waarschijnlijk niet zo bekend geraakt. Maar ik ben het eigenlijk niet mee eens. Het is eigenlijk een geweldig nummer. Dit is ook van Billy Woods en dit heet Red Dust.

Dat was het eerste en het laatste nummer van zijn album, samen met Kenny Segal, genaamd Hiding Places. En dan nu twee nummers van Earl Sweatshirt. We beginnen met Red Water. I know I'm a king. Stalk on my shoulder, I will sing. I ain't know that I can leave. Pop, call me Steve. Gotta keep it brief. Lock and load, I can see you lying through your teeth. Fingers on my soul, this is 23. Blood in the water.

Dat was Window Licker van Aphex Twin. En daarvoor was het Sister Ray van The Velvet Underground. Het volgende is eigenlijk iets grappig, want het is geschreven door C418. En misschien weet iemand van jullie, maar dat is de man die de soundtrack voor Minecraft heeft geschreven. The game Minecraft. Het is echt geweldig. Veel mensen is het ook nostalgisch. En ja, ik ga het nu opzetten.

Ja, ik ben er nog steeds. Dit is Aphex Twin, zijn album, genaamd Selected Ambient Works 2. Ik ben er een beetje door aan het gaan. En nu ga ik 3 spelen van Selected Ambient Works 2. Geniet ervan.

0: Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
1: Ik kan niet bedenken, want het is nog 32 seconden.

Een goeie avond, mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen. Alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal. Maar vandaag gaan we, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen, met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen. U de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands. Niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band. Live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard. Je hebt Gojira. Je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop. Maar ik denk, Gojira zal voor de grote publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen. Waar zij met Zaira, Zaira, Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig. Totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen, waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Voilà, c'est. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, ach, er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal en ook wel trash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Ever Night. Bands genoeg om toch ook eens een totaal ander land op uw metalkaart te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10 uur. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Dat is hun vorige match. Kwam ik net terug van de tricks. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het over morgen. En dan is het aan Spanje. En ja, nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis. Alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na het wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deos met Molinos de Viento.

Spaanse volk met wat metalmuziek. Als de Ieren dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik mij niet vergis, binnen 3 weken, 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden, den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm, van Wie je dood.

doodskalm. Zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld. Want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je daar toch al wel wat kent, hè. Waarschijnlijk speelt je ook een paar, wie weet. We gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metalland, alhoewel land. Eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black wereld. Kvelertak is nou niet black, maar die zijn wel kei plezant. Ik vind die toch plezant. Zeker nu dat die een oude zanger is, die nieuwe zanger is eigenlijk pakken beter. Ik ben even zijn naam kwijt, ik kan het zoiets wel opzoeken, maar die nieuwe zanger is wel pakken beter. Zeker die laatste show in Trix was echt geweldig. Allee, ik heb ze 2 keer gezien, ook als voorprogramma van Metallica in het Sportpaleis, en dat was zo van... met die naal op zijn kop. Maar ja, zwart. Ik wil er ook dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands die dat zo viking metal, maar dan progressiever maken, niet zoals... Godverdomme, denk ik, nu een naam kwijt. Alleen dan met die andere grote mannen in die viking. Godverdomme. Zwart. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band. Ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken. Alhoewel. I Trollskog varen wild. Dit is Ulver.

over een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig, hè. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, Sam. Dan vind ik Enslaved toch wel een pakje beter, om eerlijk te zijn. Maar ja, zwart. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal. Scandinavië, Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen. Zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal. Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor. Er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd. New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014. Toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. Ja, ik zeg gewoon over een trein dat de post kon brengen. Hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland, ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen in mijn ogen, de laatste waar we nu over gaan praten, maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch, hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achter staan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achter staan in het laatste kwartier, toen we eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben we ze biedt gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica, heb je ook nog. Alma Fuerte is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon. Heb je nog, also, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen, nou, zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker alleen in de heavy metal, zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

Ik had het u gezegd, hè. Slecht is dat niet, dat is plezant. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dekselse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Dus wat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvite. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order.

Het is gewoon devil is fine, ziel en aardig. Dus ja, dat zijn de vier matchen. Hè. Dus Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en dan Argentinië, Zwitserland. Supportert voor de goeie. Dus supportert de vrijdag goed voor ons. Ik ga er dan uit, daarom nog met een Belgisch nummer. Geniet ervan, geniet van de match. Geniet nog van het schoon weer. En tot volgende week. En laten we hopen dat we zoals gaan zijn, zoals de titel van dat nummer, tegen die verrekte Spanjaarden. Deze is Sledgehammer Justice van Evil Invaders. Tot de volgende, mannen. Yo.

als de echte mensen helemaal vast te zitten. In de kisten kloppen ze niet nog te denken. Kunnen ze nog uit de boksen, bevallen ze het niet meer, niet helemaal in gedachtegangen. Kunnen ze nog zien, zet de letters even.

Neef het om het even leeft, om je nog steeds even om te geven. We nemen het allemaal in de cirkel, het is niet rond, het is niet krom, het is een spiraal te kunnen zijn. En zeg je net het even leeft, de grip grijpen, we er even kus naast in de tijd dat ze geven.

0: is het maar de breakbeat die niet meer weet.
1: De fietslijn. Niet aan het programma.
2: Denken mij te zien, ergens daar van achter te kijken en aan het piepen. Weer nog te zien, wat besluit je dan weer? Hebben ze gedacht dat ik het niet spreken zijn? Zo.

0: vindt er maar eens even iets kunnen over. Is de flow dat gevolgd of is dit de boodschap? Willen we belangrijk dan de essentie? Ik wil het weten dat je het laat en kunt zien dan. Ik wil het weten dat je het laat en kunt zien dan. Ik wil het weten dat je het laat en kunt zien dan. Ik wil het weten dat je het laat en kunt zien dan.
1: Hey,
2: the nations of the world, brought to you by...

ergens in het bos was er iets te vertellen, iets te zien, iets was aan het beginnen broeien. Hey. Onderin de la, onderin de kast, tussen de... Wordt dus eventjes opzij geveegd. Ik liet een blikje weer eens kijken door het merk en het ziel, man. Daar lag er niet meer iemand die begraven was. Het verleden van het heden dat ergens kwam, man. Nu heeft het weer rust gevonden. Alles tot beginnen in het midden van het bos. Dat je liep en wandelde erover en je wist het niet meer eerder weten. Nu wel elke keer als ik me daar ergens in de buurt van begeven is ten andere. Plekken dat de bossen ook bewaren kunnen dan. Zal ik die herinnering nog steeds met me mee en dragen. Laten kunnen bezinken en zien. Daar ergens onder de grond in een la.

Tot dan komt er nat iemand zijn kiezen. Piesert, dat is dan de reden van het weer. Wie heeft het dan verdiend? De ene die maakt fouten of heeft het niet aangeleerd? Hoe beter nog te kunnen zijn? Je heeft het niet aangeleerd. Hoe het dan nog beter te kunnen zijn? Ik vind het fijn als we naast te kunnen handelen.

Ja, gedachtig, ja. Er is maar één echte, echte. Er is maar één echte, echte. En dat kun je niet vanaf wijken. Morgen iedereen het doet en dat we wel. De nette goede maten nodig om je terug te trekken. Natte essentie, natte middelpunten. Natte de echte wereld. Wat het de passie je kan geven. Hey! Dat je het niet meer doet voor de lol. Dat je het niet meer doet voor de liefde van het alles. Wat is er

de nerken zien gevallen en ze hebben verantwoordelijkheden. Kosten op de schouders moeten dragen. Jobben doen het dat ze niet meer geren. Heb het dat ze moeten blijven, blijven elke keer weer. Spijtig dat het zo moet zijn toch. Dus die mannen blijven maar niet opstaan. Blijven bouwen aan de dromen van de toekomst. Want

bij de doen wat je deed. Doe dat je bedoelt, doe dat je daar. Doe dat je ten alles met een twint in de ogen staar. Kijk naar de klokken, tiki taka toko. Ik ken mini noten, noko loko. Loko is de stoppa die bedoord bij de draaitsen. En in de

grapje. En zullen met de pakske. En zeggen ze van wat is dit, wat is dat toch? Ik ben een chillen en ik zie niet meer niet wat. Ze weten niet meer hoe, ze weten niet meer hoe. Ze weten niet meer hoe dat je het echt moet. Ze doen wel stoer, maar ze doen niet cool. En ze doen wel hoe? Ik weet niet, bedoel het niet allemaal hetzelfde. Dus keer het weer eens om met die domme tappen. Die blijven niet meer grappen, maar blijven wel steeds meer lachen. Ik zeg u ha, maar het is niet leuk. Ik vind het wel dit, maar het is wel beuk in de deur. Als je zegt het is dibi dibi don don. Ik ben niet krom jong, ik ben te oud. Ik ben out of doubt, dus ik wil begrijpen. Ik luister, ik grijp het, ik wil u laten helemaal niet leiden. Ik heb wel medelijden, ik wil u begeleiden naar de betere overkant. Dat helemaal niet om me was, dat

zien krochten, niet hier, niet daar, maar waar. Ik zie, wat ben je? Wilde dat echt weten? Oké, ja, Frankrijk, Spanje, Portugal. Alles afgebrand en dat is de dichte bij de show. Want in aan de verre

dan niet erg, jongen, de rikte van hier. Het is niet de waarheid, dus vlog met de jeep.

0: een blad of wat? Okay, doe jij dat altijd in het klatten, da?
1: Ik kribbel op een blad of wat?
0: Doe jij dat altijd in het klatten, of wat? Ik kribbel op een blad of wat? Doe jij dat dan altijd in het klatten, of wat?

nog. Ik stond er niet bij stil dat het iets moest zijn. Dus werd het gewoon. Ik stond er niet bij stil dat het iets moet zijn. Dus ik bedenk keer op keer. Merci matje voor de take. Ik bedenk keer op keer. Merci matje voor de second take. Ik bedenk, spijtig toch.

dat verlegde niet je tijd. Dacht het helemaal te zien. Liet het me bezinken. Vroeg me eigen of ik kan ik zingen toch een

daad bij het woord voeren, dat is niet makkelijk, dat is toch. Ik ben de daad bij het woord voeren, dat is niet helemaal niet pakken, toch. Makkelijke toch. Dat is een helemaal niet pakken, toch. Makkelijke toch. De daad bij het woord voeren.

0: kan ik de groei bijhouden. En dan laat ik het weer schieten, maar dan weet ik waar het op te pakken. Want de grote dingen die blijven wel eens liggen. En het ziet de essentie niet meer, want het lijkt eeuwig te duren. Dus het zuurt mijn leven en trekt me naar beneden. Dus ik breek het weer eens op in kleine stappen van de tocht. Ik breek het weer eens op in de kleine takken van de tocht. Ik breek het weer eens op in de kleine takken van de tocht. Ik zet de ramen open, ik laat de wind binnenkomen. Zodat het allemaal afkoelt, want de wereld is te warm voor mij. Hoe zit Joke? Ik vind het vrij tof.
1: Ik zit aan!
2: Why? Stop, Block Japan. Nice, shout out naar Stay Beat. Harmo Records, shout out voor deze beat. Support your locals, man.

keer op zo pro. Afgeblonken, afgeboetst, iedereen in kostuum. Dan kijk ik toch wel eens scheef, dan zin ik in iemand anders en in een ander stoetje. En met mijn toetje, ik denk die is verkleed, maar het is zijn alledaagse kleding, dat is normaal daar. Ik kijk nu staar daar. Ben ik echt in shock? Is de cultuur dan me opsloopt? Ik ga er maar eens in niet mee. Blijkt het zo te zijn dat ze mij niet meer begrijpen. Dat ze dingen zo te talen ook amper hier en daar spreken. Dus nu weet zit ik even vast en in het communiceren van zijn. Konnichiwa. Hier is nee. Oh, hai, hai, hai. Oh, sumasen. Sono ongaku wa hai, nee.

Zo lopen, dat glozen wat niet. Ik had er toch een over. Ik had een overlopen, over het overen. Ik wil het u vertellen dat ik niet meer ben gelopen, hè. Ik geloof vandaag genoeg niet meer. Oh, sowieso. Sowieso. Check it out.

bastardos, maar ik ben manifest. Ik schrijf mijn dromen luid op uit het ingedachte gangen. Ik schrijf mijn dromen liggen in de gedachte gangen. Wie zijn wij? Kan ik zijn?

man. Ik represent één levenslijn. Laten we het zingen van de... Laten we het zingen van... Laten we het roepen uit de longen, want... Eén weg, weg is weg, wat het lijkt gezegd. Ik wil vechten voor een beter leven. Moeten we dan blijven slagen? Op, op, op. Moeten we dan... Op, op, op. Moeten we dan blijven slagen? Op, op, op. Check it out, man. Moeten we dan blijven slagen? Op, op, op. Maar moeten we dan blijven slagen? Op, op, op. Vraag me eigen af, moet het dan echt?

ik je krapseerde, ik apprecieerde. Dat je doet voor de goede doelen, maar ik kan er niet mee meegaan. Ik heb te veel en op mijn schouders, zo gezien een dag. Niet iedereen is hier wel elkaar. En als je in dat leven leeft, neem de dat het allemaal mee. Op een dag worden omgedraaid toch. Op een derde dag zie je de fouten voor. Die body body bando's. Ik vraag me af, moet het zo zijn?

0: It's Calde Bolo.
1: The Apex Predator.

aan, ik zit op en uit. Ik kijk naar de hele buit. Is die dan van mij? Is die van de hele wereld? Heb ik die dan gestolen? Moet ik die dan teruggeven? Ik kom naartoe, dus ik pak het, laat niet liggen wat het is, weer verspild toch. Zoveel als die dingen die worden weggegooid. En de supermarkt heeft er veel van. Maar zijn prijzen zijn hoog, joh. Moeten ze in het weg, weg. Gooien ze het helemaal weg, weg. In fabrieken gebruiken ze de emmer. Maar het kost er veel om hem ook leeg te spoelen. Het laatste uit de kan halen is ons uurloon niet waard. Spijtig dat je het zo was. Ja, wie heeft dat nog zo, man? Je komt op je werkvloer, je denkt van ah, ik ga alles niet verspillen en zo. Je pakt die plakband en zo, je bent zo kei efficiënt. Die man is zo, komt naar jou, jouw manager, die zegt zo van jou, bro, nice werk, maar dat is sneller als je dat zo doet. En hij laat zo de helft van die plakband zo in de vuilbak. En je bent zo van oké, okay, maar let's agree to disagree, bro. Like, verspilling master verdient of wat, maar verspilling is nog steeds verspilling, hè? Dat is gewoon stom, hè, man. Spijtig dat het zo was, toch? Ik vraag me af, joh. Ben ik de enige die dat altijd zo raar aanvoelt? Als verspilling gewoon.

zit mijn tanden, ik geef alles, alles, maar het blijft te veel. Het onderste en uit de kant, dat blijft te hard te plakken. Dus dappen willen ze nu niet meer helemaal aan uit te kappen. Dus ze zeggen hier, hier, zoveel, zoveel. Vanaf dat moment is het niet meer profiteerbaar, profileerbaar, uitspersbaar, uitgemolken maar. Ben ik dan ook een van die die niet tot einde mag gaan? Mag ik dan? Mag ik dan mijn 90 geven? Maar op de 10% word ik dan aan de schijf.

kind en mijn neef gaan naar de Nemo toe.

Zo vriendjes, het is weer 10 uur. Tijd voor Tabasco TV op Centraal. Van 10 tot 12 met Smets en Sanchez. Die laatste die zal rond 11 uur arriveren. En het belooft weer een eclectisch bochtenwerk radio uurtje. Zeker het eerste uur, het tweede uur zal niet anders zijn. Daar is Sanchez. Weer weinig tijd gehad om collagewerk te maken, maar niet getreurd. Veel plaatjes, simpel. We keep it simple, maar wel van verschillende plumage. Van Stravinsky over Tyler Ballgame tot Jonge Docs komt aan bod. Wat hebben we nog? Gidebel Canto, Maisie, Lumulus, Etienne Jomé. Diane Kaal, daarmee beginnen we. Tere Tamelits. Allemaal ronkende namen. Of wat dacht u van Le Beau? Thijs de Smartlap. Ik zei het al, eclectisch bochtenwerk. Zoals u van Tabasco kan verwachten de komende 2 uur. Stay tuned. Op de achtergrond hoort u trouwens de leuke tune van Big Throat. Deep Throat, sorry. Experten, het was inderdaad Deep Throat 2. Niet zo verschillend van Deep Throat 1, het thema was hetzelfde.

Ja, Limulus was dat met Certezi uitgebracht in eigen beheer in 2026. Dat is nog niet zo lang geleden. Dat is dit jaar. Nieuw dus. En daarvoor hadden we Maisie met Dum Dum. En daarvoor hadden we Etienne Jomet, La Plage. Een heel fijn LP, Du Cortex à l'Iris, uitgebracht in 2006 op Versatile Records. En we begonnen we hadden daarvoor nog Gordon Jacob met Concerto for Chromatic Accordion and String Orchestra. Kan ook ertussen. Gordon Jacob, een man om op te volgen. En we begonnen de set met Diancal, Animal Cannibal. Redelijk divers dus. Maar ik had u gewaarschuwd. Hoe zeggen ze het? Something for everyone, nothing for everybody. Zoiets. Terwijl u nog het kampvuur hoort op de achtergrond. Alexander Ross is dat met Tuft Woep. Even de volgende set aankondigen met wat hebben we? Okapi en de Aldo Kapis Orchestra. Met Lagopoets, Lagopos. Murkoff, Lulis Turkery. As interpreted by an advanced script. Ik hoor Beethoven van Murkoff. We hebben nog Terre Tamelitz. Mr. Weaverke, de zielen van Antwerpen. En wat stukjes, misschien nog wel wat stukjes historische radiowerk. Tyler Ballgame hebben we nog. Guido Belcanto staat ook in mijn playlist. The Years of Pearly Spencer. En dan Stravinsky zelf aan het woord of aan het werk. En misschien voor mij het hoogtepunt van deze set, Eliza Crampton. Met demos uit 2007 tot 2019. Eliza Crampton die in verschillende hoedanigheden in onze playlist verschijnt. Ook Tutta Canon, of hier hebben we. Ja, dat is ook Eliza Crampton. En misschien als er nog tijd is, nog een Thaise Smartlap van Litouw. We zien wel. It is...

Ja, dat was duidelijk niet de Beethoven, maar wel Lully. Le roi de danse. En dan spreken we over... 17e. Maar dan nu in de 20e eeuw door Murkoff geïnterpreteerd. En zo hebben we ook nog Terralitz, Useless Movement, op onze playlist. En dan gaan we weer een andere...

0: journalists are still sad and angry towards the French intellectual from the 50s, 60s and beginning of the 70s, that they would never reclaim clearly their link to the feminist work theory. So when they are facing these changes in society, when they want to get rid of the father of the patriarchal figures who are enclosing the system, enclosing the education, the prison and so on and so forth, they never reclaim their link to the feminist work and history.
1: Achter elke gevel, achter elke kroon, er schoolt wel een zieltje met een eigen vrouw. De ene gevel mocht het triest, de andere dan weer blij. Nog thans in het huizen in dezelfde straat. Nog thans in het huizen in dezelfde straat. Nog thans in het huizen in dezelfde straat. S'morgens schoof het licht onder de andere dan weer ooit. De ene

door een steentje en de lasten ook voorbij. En droog door een steentje en de lasten ook voorbij. Om te kunnen vertoeven in de koekenstad. Waar dat ik als klein mijn eerste wafel had. En waar dat ik ging wandelen met ons moe. Noem het die daar slenteren, nergens naartoe. Noem het die daar slenteren, nergens naartoe. Noem het die daar slenteren, nergens naartoe. Jaren later kwam ik nog steeds daar. Het was mijn knap met een lieve kop als haar. Het ging toen van de Schelde tot om de stadswalk. Om eindelijk te belanden werd er zat aan een gezag. Om eindelijk te belanden werd er zat aan een gezag. En als ik dan naar huis ging, en als ik dan naar huis ging, en als ik dan naar huis ging, dan keek ik in het rond. En kwam van de warme maar spontaan in de mond. Achter elke gevel, achter elke kroon, er schoot wel een zieltje met een eigen vrouw. De ene gevel mocht het triest, de andere dan weer blij. Nog dansen het huizen in dezelfde rij. Nog dansen het huizen in dezelfde rij.

achter elke gevel, achter elke kroon. Daar schoelt wel een zieltje mijn eigen vrouw. De ene gevel mocht triest, de andere dan weer blij. Nog dansen het hozen in dezelfde

0: Is de vraag.
1: Met meneer Gijsens, mag ik eerst een vraagje stellen alsjeblieft? Of u me alsjeblieft met jonge zou willen afkondigen? Zo ben ik gekend in de streek.
0: Ik noem jou voortaan jonge. Akkoord? Jonge Doks. Ja, maar mits één voorwaarde, jonge Doks. Als u mij niet langer Gijsens met een S van achter noemt, ja. S, laat ik die maar vanaf vallen. Ik hoor die niet graag. Akkoord?
1: Akkoord, meneer Gijsens.
0: Dat was het toch nog, hè. Fernandez Sanchez Cadrillo. Wie is dat en wat heeft hij gedaan?
1: Als ik nou al wist wat dat hem gedaan heeft, dan zou ik waarschijnlijk al weten wie dat het is.
0: Oe. Ja, dat zou wel.
1: Fernandez
0: Sanchez.
1: Oh, ik weet het. Ik zie het zo van in de gazet staan. Maar kan het niet.
0: 4 dagen Lourdes.
1: Dat is de stierenvechter en die is in Koninklijk Palaas een demonstratie gaan geven in stierenvechten en hij had nog gewonnen ook. Juste?
0: Koninklijk Paleis?
1: Nee, in het Koninklijk Circus, maar dat heb ik niet gezegd, hè? Koninklijk Circus. Ik heb
0: geen... Groot gejuicht tegen de En wat ons betreft, dames en heren, levende mensen zijn wij.

En we luisteren nog steeds naar Radio Centraal Tabasco Televisie. Nog drie kwartiertjes. Deze set begonnen we met Nimzo Studio Shut Up, Shut Down. Dit is werk uit 2026. Voor de rest kan ik u niet veel vertellen over de artiest in kwestie, maar wel een mooi nummer. Daarna gingen we bijna uitsluitend de Japanse tour op. We begonnen met de Fibonacci's, maar in feite is dat niet echt Japans. Het zijn Japanners uit San Francisco, uit de early 80s. We hoorden daarna het geschifte combo uit Tokyo, Guernica, met Dai de Zuden. Een fantastisch nummer, maar onaanvolgbaar. We hoorden ook Detekoi van Express. En we gaan nog even verder met muziek, maar we gaan het nu over een andere tour gooien. We horen trouwens ook de Domino's en die zijn uit Duitsland, niet uit Japan. Enfin, blijf luisteren. Nog drie kwartier, Tabasco Televisie en we go to Brazil.

luister nog steeds naar Tabasco Televisie, Radio Centraal, 106.7 of gewoon via de streaming. En we eindigen deze set met Tom Zé, Jimmy Rendesse, 1970. Een van de boegbeelden van de Tropicalia-beweging in Brazilië. Overigens een bijna volledige Braziliaanse set. Nee, een volledige Braziliaanse set die we begonnen met Jorge Ben. Minha Temozinha, Un Arma Prate Conquistar was het nummer van 75. Gevolgd door Elis Regina met het wondermooie Teresa Sabe Samba. We hoorden ook Quarteto MC en Caetano Veloso met Vamos Pasear. En ook Gal Costa, ook uit 1970, fantastische LP genaamd Gal Costa. Met het nummer Objeto Now Identificado. Het is 11:40. Nog even Tabasco Televisie voordat de vrienden van Family Affair overnemen. Blijf luisteren. Nog even.

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundwave Records. Soundwave Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen... Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje lowrider soul. Wat sommigen doen denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die, een deel ervan, toch heel wat mensen die, die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman, Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van Lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, variëren van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de band, tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. En in de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een of andere Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider Soul alive and kicking is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last, Last, Last. En daarvoor was het dan This Love van Babi Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende heet Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's uit LA.

0: D. Sinceres. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaats.
1: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur, terug gelezen.

0: Dr. Dog en Prince I Will King Size You.
1: De Twinkle Brothers.

Scientist meets the Space Invaders. Beste LP aller tijden deze week. Scientist meets the Space Invaders. Dematerialize.

Alright. Prince Farah and the Arabs.

My name is Kunti. With a double attack.

0: te matu se devuelve el orto.
1: En Bob Marley. Bob Marley met...

0: Zoals u wellicht al wist, geeft Radio Centraal een fuif nu vrijdag in de Samson Pelikaanstraat. Een spetterende, swingende fuif met alle soorten muziek. Met een heel pak DJ's van Radio Centraal.
1: Ja, wij zullen er ook zijn, hè?
0: En we beloven u alvast voor tijdens de maand maart, waarschijnlijk vrijdag 13 maart, een reggae, strictly roots reggae party, ook in de Samson, Pelikaanstraat. Dus op 13 maart met Dr. Doc en Professor Cat, reggae bar. Vrijdag, nu vrijdag, speelt Radio Centraal Sound System. En hier live in de studio op de draaitafel Augustus Pablo. De uitzending begon met Augustus Pablo, No Entry. En toch kwamen we binnen. En we eindigen dus met de B-kant en dat is Exit.
1: Tingelingeling, koperen draad, radio luisteren kan geen kwaad.

0: Hoe denkt u dat wij Radio Centraal in stand kunnen houden?
1: Leden.
0: Word lid van onze VZW De Stok. Streven naar open communicatie. Stort 100 frank, minimum 500 voor steunend lidmaatschap op rekeningnummer 001-098-1593-29 ten name van Stok VZW 2000 Antwerpen. 001-098-1593-29.

0: Radio Centraal is geen station dat losstaat van zijn luisteraars. Radio Centraal wil zoveel mogelijk communiceren.
1: Voor al uw informatie, agendapunten, reacties op programma's en alle andere correspondentie, schrijf naar postbus 554 2000 Antwerpen zonder vermelding van de naam Radio Centraal.
0: Postbus 554 2000 Antwerpen.

supplement van Radio Centraal krijgt u nog een bonus na de exit. En dat is een disco mix van de Magisterians. En de titel is Float on Fire. Dat komt zo dadelijk als de exit uitgespeeld is. De Magisterians op Daddy Cool Records.

0: alle geval, Dr. Dog en Prins I Will zijn het erover eens. Er moeten meer nachtprogramma's komen op Radio Centraal. Bent u geïnteresseerd? Schrijf een briefje naar Radio Centraal zonder vermelding van de naam Radio Centraal op postbus 554 2000.
1: Goedemiddag beste luisteraars, het is 12 uur. Het is tijd voor Radio Rauw met Nando van den Branden live vanuit Radio Centraal. Maar ik zit niet alleen in de studio, ik zit hier met iemand anders. Stel je eigen voor, man.
2: Yes, sir. Je zit hier met Kaba Kabaal.
1: Ja, ja, Kaba. En vertel eens over je eigen. Dus jij zei Kaba Kabaal. Wat doe jij in het leven? Gewoon een korte samenvatting. Zullen we straks even dieper, dieper gaan.
2: Wat doe ik in het leven? Ik maak muziek, ik rap en buiten dat ben ik ook nog leefgroepengeleider.
1: Oh, chic, chic, chic. We gaan er ineens al invliegen met het eerste nummer. Je hebt drie nummers voor ons meegepakt, zoals de meeste gasten.
2: Yes.
1: Waar het eerste nummer is Aquamini?
2: Aquamini,
1: ja.
2: Yes.
1: Van Outkast. En vertel er eens over. We zullen het gewoon afspelen voor de luisteraars en zullen er zo op teruggaan.
2: Cool.
1: Alright. Dit is Aquamini van Outkast. Geniet ervan, beste luisteraars.
3: Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and sometimes why. Nothing is for sure, nothing is for certain. Nothing lasts forever, but until they close the curtain.

0: Vigo! Niet dan het!
1: Alright, dat was Aquemini. Ja, maar je kent het echt niet.
2: Aquemini. Yes.
1: Ja. Ik zit hier in de studio met Kaba Kabaal voor de luisteraars die nu pas intunen. Ja, waarom heb je voor dit nummer gekozen, Kaba?
2: Aquemini van Outkast is voor mij wel zo'n nummer dat altijd doorheen mijn leven is gekomen, omdat ik het al in mijn jeugd door mijn broer heb leren kennen. Hij had zo wat de cd's van Outkast en van Eminem, 50 Cent, dat zo ja, toen ja. Die tijd. En dan is dat even zo in mijn leven weggegaan en toen ik een jaar of 20 was, is dat zo Outkast super hard terug in mijn leven gekomen. Ben ik dat terug keihard komen om te herontdekken.
1: Ja.
2: En zo is dat eigenlijk wel een nummer dat altijd wel bij mij is gebleven. Ook die duo-vorm Andre 3000 en Big Boy van Outkast.
1: En dus je bent rapper, zoals je hebt gezegd. Mm-hmm. Maar wij kennen elkaar van een hele een ramp van een stage.
2: Yes,
1: maar waar jij zich steeds luister. Ik weet toch jij gestudeerd hebt, maar wat heb je gestudeerd?
2: Wel, ik deed toen een graduaat sociaal-cultureel werk. En dan moest ik een stage volgen van een aantal uur. En daar ben ik dan Nando leren kennen toevallig ook.
1: En wat doe je nu van werk? Je zegt dat je werkt als leefgroepbegeleider.
2: Ja, ik ben een beetje...
1: Dus wat houdt daarin voor de luisteraars die weten wat je moet doen?
2: Tuurlijk. Het is eigenlijk een beetje een andere kant dan het sociaal-cultureel. Ja. Ik ben meer in het sociale beland bij leefgroepwerking, bij bijzondere jeugdzorg.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn eigenlijk kinderen waarbij dat thuis niet goed lukt en die in een leefgroep worden geplaatst en daar natuurlijk de begeleiding van in die groep.
1: Ja, ja. En... Hoezo heb je besloten om rapper te worden? Waar heeft u geïnspireerd in uw leven? Hoe heb je die keuze gemaakt?
2: Die rapperkeuze is gewoon wel sinds vroeger begonnen met mijn broer die heel hard geïnteresseerd was in hip-hop.
1: Ja.
2: En dat zo altijd wel was van ja, grote broer, kleine broer, grote opstoten tegen elkaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En zo is dat eigenlijk gewoon gegroeid met gewoon wat ik wil maken. En heb ik mensen leren kennen in de scene om mee samen te werken.
1: Ja, en zie jij je eigen nog in de verre toekomst nog rappen? En dan heb ik het echt over niet binnen 5 jaar, maar binnen 10, 20 jaar.
2: Als dat zich zo brengt, ja. Dan wel, ja.
1: Of zie jij je eerder meer zo in die in dat cultureel werk stappen? Zo, dat onderhandelen en zo.
2: Ik denk dat dat gewoon ook wel vaak valt te combineren, gewoon rappen en culturele wereld werken. Ik denk dat ik daar altijd wel een mix in ga blijven doen.
1: Oké. En hoe zou jij Kabaal beschrijven als artiest? Je mocht ze lang nemen als je wilt, een zin, een hele alinea. Hoe zou je eigenlijk beschrijven?
2: Ik zou vooral als Kaba Kabaal echt heel rauw,
1: mm-hmm.
2: beetje funky, beetje anders dan het gewone rappen dat tegenwoordig is. Ik ook wel meer dat oldschool, maar dan in een nieuw jasje te brengen.
1: Ja.
2: Ik denk dat Kaba Kabaal ook gewoon het kabalen, het luid zijn, echt het rauwe erin brengen, man.
1: En hoe verschilt Kaba Kabaal van Lex Cavanier, van de Lex, hè? Hoe verschillen jullie?
2: Het is een beetje een alter ego ook.
1: Ja, dat was je vaak bij rappers. En hoe zijn die wat anders? Kun je dat vertellen? Of,
2: ik denk ook gewoon, omdat ik geadopteerd ben en de achternaam Cabanier heb gekregen, dat ik het ook wel eer als Kaba, sowieso.
1: Ah ja.
2: Maar de alter ego in Kaba Kabaal is gewoon hetgeen wat je denkt mist in het leven en wat je soms niet durft vooruit te komen, maar wel via die manier.
1: Ja, heel interessant. En welke artiesten waren inspiratie om te rappen? Of zijn nog altijd inspiratie als je zegt ik moet schrijven en naar die luister ik en is zo van wauw.
2: Het verschilt ook in de Nederlandse scene en in de Engelstalige scene.
1: Mocht ze altijd wezen.
2: Maar ik denk vooral voor mijn inspiratie vanuit Outkast is Andre 3000 geweest altijd wel.
1: Ja.
2: Gewoon zo'n beetje het afwijken van de rest en je eigen ding doen.
1: Ja, heel lyrical, maar toch nog altijd.
2: Dat is zoiets waar ik altijd wel mijn eigen aan hecht. Ja,
1: je merkt dat wel zeker in je nummers. Dus je hebt heel veel versatility. Ik merk dat wel als ik luister naar je nummers. Dus jij kunt heel hard zo heel duister en heel zo in je head, maar je kunt ook zo meer zo fun en zo meer lyrical woordspeling. Dat is wel heel cool om te luisteren.
2: Merci, man.
1: Je bent lid van een hip-hop-duo, Kaba en Twan.
2: Klopt.
1: Dus, en natuurlijk ook Vloeibaar Goud, maar daar gaan we het zo nog over hebben. En jullie, hoe is hij eigenlijk van start geraakt? Hoe zijn jullie elkaar leren kennen?
2: Twan ken ik al heel lang. Ik ken hem nu ongeveer al 18 jaar. We zijn wat samen opgegroeid. Er is altijd Kaba Twan eigenlijk geweest. En het beginnen rappen samen begon gewoon in het schuurtje met een jointje en gewoon een freestyle beat.
1: Alright. En jullie hebben nu een album gedropt, Onbekend. De naam is eigenlijk niet meer passend, want jullie zijn vrij gekend in het campissen. Maar het was wel passend toen jullie dropten. Nu al 2 jaar,
2: Ja, het is al 2 jaar.
1: 2 jaar. Ik heb toen nog voor een ander programma werkte, voor iemand die niet genoemd gaat worden, heb ik ook jullie album gepromoot, toen het net nog uit ging komen en zo. Maar ja, hoe is dat eigenlijk van start gaan, dat proces gegaan? Van oké, we gaan een album maken naar de echt maken van de nummers, naar het release. Hoe gaat dat? Neem de kijkers eens mee naar echt zo een insight van hoe een hip-hop album gemaakt wordt.
2: Ik denk, in die tijd woonden wij samen ook op een appartementkot. Ja. En we brachten al onze spullen samen en we wisten, dit jaar moeten iets aan muziek maken. We zijn hier constant samen, we kunnen constant samenwerken. En hoe dat dan gaat, Twan maakte meestal de beats. Hij was eigenlijk lerend in die beats maken. Low Tank kenden we ook, daar waren we heel geïnteresseerd in zijn beats. Dus we kregen die aan en hoe dat dan van werk ging, we zetten die beat op. En samen altijd schrijven. Dat was het ding. Apart schrijven werkte niet bij ons. Het was echt wel samen schrijven.
1: En je merkt dat ook in de nummers. Zo. De echte heel symbiose van jullie twee is echt super cool en super raw. Dus ja, je verhoort dat ook. Maar ja, sorry.
2: Het is sowieso een goede toevoeging. Sowieso. En ik denk dat we dat ook wel willen laten lijken in die nummers. Dat we echt een duo zijn en dat je niet luistert naar twee aparte dudes.
1: Ja. Nee, zeer interessant. Beste luisteraar, blijf zeker... hier, we gaan nu een tweede nummer afspelen dat je hebt meegepakt.
2: Mm-hmm.
1: Mikasa van Method Man en Redman van Wu-Tang.
2: Damn right.
1: En waarom gekozen voor dat nummer?
2: Voor dat nummer gewoon specifiek voor de punch, de beat. Ja. Dat is ook wel wat we gewoon ook proberen te bereiken natuurlijk met rappen. Niet uiteindelijk alleen de nummers en de beats, maar ook gewoon de punch. Dat moet er gewoon echt in zitten. En ik vind Method Man en Redman zijn altijd wel gewoon legends voor mij geweest. Ook van de film How High leren kennen van vroeger. Ja, dus daarom, man.
1: Oké, right. Dus gaan we er nu in vliegen. Dit is Mikasa van Method Man en Redman. Geniet ervan, beste luisteraar.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Mikasa van Red Method Man in Red Man. En ik ben hier met Kava Kabaal in de studio.
1: Nog steeds.
0: Hopelijk zijn jullie er ook nog steeds. Ja, ik heb een vraag dat ik al een tijdje heb, want ik ben ook jullie fotograaf.
1: Mm-hmm,
0: dus ik kom vaak foto's trekken. Ik kom jullie vaak fotografeer, op zo zeggen. Hoe is het eigenlijk om zo live op stage te staan, live op een podium op te treden?
1: Dat is bangelijk, man, maar ik kan het nooit vergelijken met de allereerste keer. Dat is het verschil wel, ja.
0: Wanneer was de allereerste keer?
1: De allereerste keer ooit was op de set van Loteng & Friends in de Wollewij.
0: Ja.
1: En dat was dan eigenlijk met alleen een cijfer en één nummer van ons, maar dat was de allereerste keer dat wij ooit op een podium stonden en dat was dan in het lokale jeugdhuis van Turnhout.
0: Ja, de Wollewij.
1: Ja, en eigenlijk ook sindsdien is het allemaal ook begonnen, gewoon.
0: Ja, de liefde voor echt zo live te.
1: Ja, en het blijft gewoon waar dat je ook staat en hoe brek het ook soms ergens kan zijn. Het blijft gewoon een ding, je gaat daar met z'n allen naartoe, je doet daar een set, je voorziet een uur aan muziek voor mensen.
0: Ja.
1: Je maakt zelf plezier, mensen maken plezier. Dat is altijd gewoon een geslaagde avond voor ons.
0: Ja. En wat gaat er eigenlijk door je hoofd tijdens zo'n optreden?
1: Het scheelt bij mij. Op sommige dagen kan ik wel echt stress hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar op sommige dagen heb ik het ook echt totaal niet.
0: Okay,
1: dan heb ik dat
0: okay.
1: helemaal van mij kunnen afzetten en dan ben ik eigenlijk heel chill.
0: Oké.
1: Maar soms als je zo stress hebt, dan gaat er wel veel door je hoofd.
0: Ja.
1: Dan gaat er veel van mogelijke dingen dat er kunnen gebeuren. Of je bent niet zeker van deze tekst gaat lukken of zo. Maar dat zijn allemaal twijfels en die heb je ook soms nodig.
0: Ja, om je dan toch te pushen om toch wel altijd scherp te
1: staan.
0: Om erdoor
1: te gaan, ja, tuurlijk.
0: En heb je eigenlijk, en daarna, wat gaat er daarna door je hoofd? Stel, je ze klaar, hè? En je doet dan eigenlijk altijd een atje met vloeibaar goud.
1: Vaak wel.
0: En wat gaat er daarna door je hoofd? Als je van dat podium afkomt en het is klaar, hoe voel je dan?
1: Ja, meestal voorzien we altijd wel even een momentje, even alleen onder ons, 10 minuten na de set zo, even een beetje ventileren en gewoon samen even genieten van de joy, want dat is het meestal wel.
0: Mm.
1: En dan chillen we gewoon voor 10 minuten en dan komen we wel graag onder de mensen, ook wel zelf. Dan gaan we echt wel in het publiek en gaan we handtekeningen zetten of nog dingen verkopen.
0: Ja.
1: Maakt niet uit, maar we zijn wel onder de mensen dan ook graag.
0: Ja, zeker. En ik heb nog een andere. Stel, je hebt stress.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor methode zit jij om met stress om te gaan?
1: Twee dingen.
0: Twee dingen. Je mag alles gezegd worden, dus ga je gang.
1: Ademhaling is superbelangrijk, sowieso.
0: Ja.
1: En het tweede is roken. Voor mij toch. Zo,
0: ik heb echt... Of cannabis?
1: Beide. Maar ik heb wel zo... Hey, voor optreden smoor ik wel eens, maar ik probeer wel op te letten met hoeveel.
0: En
1: achteraf kan er wel meer, maar...
0: Ja, en hoezo, waarom let je... Hey, voor de luisteraar niet weten, waarom let je daarop hoeveel dat je gerookt heeft? Is dat zo belangrijk?
1: Ik wil toch wel ergens scherp. En die ademhaling is ook superbelangrijk, want... Het is ook zo, als je echt een goede, diepe adem neemt, gaat 80% van je stress weg.
0: Ja. En ook nicotine. Nee, ik heb dat zelf bijvoorbeeld. Ik heb dat zelf heel hard. Als ik gestrest ben en ik rook, dat kalmeert mij helemaal niet. Dat maakt mij zo meer zo alert. En ook met wiet. Als ik zo gestrest ben en ik puff, dan ben ik daar zo nog harder over te stressen. Heb je dat ook een beetje? Of is dat bij u eerder zo van, als je puft, dan gaat dat wel weg?
1: Nee, je bent wel heel chill, maar soms gewoon te chill dan.
0: Ja, te chill. Ja,
1: en dan ben je van, dit is niet gedaan of hier heb ik niet over nagedacht.
0: Ja, en dan sta je soms ook wel... Zijn er momenten geweest waar je zo toch... Allee, je mocht het nu... Allee, het blijft tussen ons en de luisteraar.
1: Okay.
0: Zijn er momenten geweest waar je toch zoiets had van, fuck, ik heb hier veel te veel gepuft of veel te veel gerookt?
1: Dat niet, maar wel een keer gedronken.
0: Gedronken, te veel gedronken.
1: Ja, dat wel, dat for sure.
0: Ja.
1: En dan heb je zo die vlotte tong, maar dat klinkt niet altijd goed.
0: Maar in je hoofd dan wel, of?
1: Ja, in je hoofd, je denkt dat je alles hebt gedaan, maar het klonk niet zo en dat moet ik ook wel toegeven. Maar dat doe ik nu echt wel niet meer zo echt.
0: En hoe heeft uw familie gereageerd? Want je bent nu niet zomaar een artiest niet meer, zeker vloeibaar goud ook, waar we zo in gaan, maar... Vooral, jij ook, hoe voelt u, heeft familie wat gereageerd op uw plotse beroemdheid in de Kempen?
1: Best wel positief en verrast ook wel. Ze wisten ook zo, ik ben wel bezig met muziek altijd geweest, maar niet op die manier. En echt uitbrengen en echt mijn teksten.
0: Meer
1: dat ze dachten dat ik instrumenteel bezig waren en zo. En dat was ook wel zo. Maar ja, ze waren wel verrast, maar ook wel heel positief erover. Want ze zijn echt wel heel trots op mij op dat vlak.
0: Ja, instrumenteel bezig. Wat bedoelt je daarmee? Dus beats maken dan? Of gewoon met instrumenten spelen? Of...
1: Ja, ik heb zo vroeger wel wat de gitaar opgepakt. En daarmee bezig geweest. Maar ook wel sinds een tijd geleden heb ik de NPC van Loteng. En ben ik daar ook wel wat beats op aan het leren.
0: En, ja, sorry, ik moet echt... Nee, dat ik het nog van de breek. Je moet voorstellen dat de luisteraars er niks van af weten. Nee, wat is een NPC?
1: Een NPC is een analoge drumcomputer, eigenlijk, waar dat je samples in kunt laden. Dus eigenlijk stukjes van bestaande nummers.
0: Ja.
1: En daar, om het zo makkelijk te zeggen, aan de luisteraars die het niet weten, allemaal effectjes en dit en dat mee kunt doen, zodat je er een beat mee kunt maken en het heel oldschool klinkt.
0: Ja, en van je familie, even totaal terug, even terug.
1: Ja, ik heb de fam, ja.
0: Ja, wie, of nee, gewoon niet aan familie, gewoon in het algemeen. Wie is je grootste fan? Gewoon in het algemeen.
1: Mijn grootste fan.
0: Je grootste fan, dat kan iedereen zijn. Wie is je grootste fan op het moment?
1: Ik denk dat... Ja, sowieso mijn moeder heeft altijd op mij gestaan, maar ik denk degene die altijd echt in het rappen en in het muziek heeft geloofd, is wel mijn grote broer.
0: Een grote broer, ja.
1: Oké. Hij heeft dat echt al van sinds vroeg gezegd, van jij gaat dat...
0: Ja, dus jij en je grote broer hebben precies wel een heel dichte band, zodat ik kan horen.
1: Met mijn... Ik heb twee oude broers. En het is eigenlijk de oudste die altijd in mij inderdaad zei dat ik in mij moest geloven en dat ik moest gaan. Maar het is zo wel dat... Hij heeft ook van alles in zijn leven meegemaakt, waardoor dat we elkaar ook al wel jaren nu niet meer hebben gezien.
0: Oké. Maar ja, het is wel mooi om te horen, zeker.
1: Altijd.
0: En hoe vaak word je ook herkend op straat? Want ik kan me voorstellen, een turnout is dan natuurlijk wel vanzelfsprekend dat je herkend wordt op straat, maar is dat nu... Is dat nu meer? En zo ja, hoe vaak gebeurt dat je...
1: Ja, sowieso wel. Als je zo in turnout uiteindelijk iedereen kent, heeft hij wel eens gezien. En sommigen zeggen wel echt uitdrukkelijk, komen wel iets zeggen. Ze komen echt wel iets zeggen. En sommigen is bij gewoon kijken, maar dat is ook fijn, snap je? Maar het is meer, ja. Het is meer.
0: En hoe ga je er zo mee om?
1: Ik probeer wel altijd gewoon goeiedag te zeggen, maar soms heb je ook wel... Je komt van werk terug, je hebt een lange dag... Ik wil gewoon mijn koptelefoon op hebben en doorgaan. En soms is het wel, ik kom iemand tegen. Dat is echt niks naar die persoon toe, maar dat is gewoon mijn kop even.
0: Ja, ik kan me zeker voorstellen. Want ik heb ook soms dat ik gewoon zo naar de winkel wil gaan. En zo is het van, je zit aan het kateren, ik ben zo brak als iets. En dan zo, je ziet er niet uit. En je bent van, weet je wat, ik gewoon dat
1: ja, je bent toch gewoon een mens.
0: Ja, ik ben een mens. Dus ik kan me zeker voorstellen, als je dan zo ietsje bekender bent, dat dan wel soms wat... Molk is misschien een groot woord, maar zo... Ja, dat is
1: wel... Het is twee kanten. Ik vind het heel leuk ook wel dat je wordt herkend en dat mensen komen vragen en oprecht wel willen weten hoe dat het is.
0: Right.
1: Maar de andere kant is soms gewoon, je hebt een lange dag.
0: Wat is er ook het meeste veranderd in je leven? Sinds dat je echt... dat je echt nummers released en projecten uitbrengt en zo. Wat is eigenlijk het meeste veranderd?
1: Ik denk gewoon van dat je opeens zoveel bezig bent aan van alles. En dat je opeens wekelijks wel iets hebt van daar moet ik zijn of dat moet ik gaan doen. Ja, het is altijd wel iets. En dat was ervoor dan helemaal niet of zo. Maar ik vind het wel prima.
0: Oké, dus nu heb ik een andere. En dat mocht je echt zo breed mogelijk uitleggen.
1: Okay.
0: Wat is vloeibaar goud nu eigenlijk? Want ik ben er altijd over bezig, spel er nummers van af. Dus vertel eens aan de luisteraars, aan de mensen die niet weten, wat is vloeibaar goud, Kappa?
1: We gaan bij het begin. Er was al Kabatwan.
0: Ja?
1: We gingen onze eerste optreden dan doen bij Loteng & Friends.
0: Ja.
1: En Loteng voorzag eigenlijk een cijfer. Allemaal guys uit Turnhout die hij eens had aangesproken of eens een keer had gezien of had van gehoord. En zo zijn we met een bende eigenlijk daar terechtgekomen. En hebben we samengewerkt om op één beat elks een 16 te doen. Maar we hadden eigenlijk elkaar 16's nog niet gehoord of gecheckt. Hè. Ik was met Twan bezig en we wisten van elkaar onze 16. Maar ik wist ook niet welke dudes komen er nog in.
0: Sorry, nog een keertje. Wat is een 16'tje? Sorry.
1: Een 16 is elke tekst, hè, de regels dat je zegt. Een 16 bars, zo dat je het zeggen, is eigenlijk een... Ja, hoe moet je dat uitleggen?
0: Een rijm, hè?
1: Een rijm. En een tekst in een 16. En dat is meestal wat op een beat past. Ze maken meestal 16 bars als eigenlijk de first part. En dan komt de hook, hè, het refrein. En die is dan meestal 8 of 4 bars.
0: Maar ja, verder met vloeibaar goud.
1: Okay.
0: Ja,
1: zeker. Dus hè, we hadden die beat, we hadden die tekst, maar we wisten nog niet wie dat er allemaal op ging komen. En we hebben één keer afgesproken bij Loteng thuis op zijn appartement. Elkaar eens even allemaal horen. En toen heb ik die guys allemaal voor het eerst gezien, waaronder Carcass ook al zat. Ik geloof dat ze toen nog wel niks hadden uitgebracht, maar in ieder geval, daar was Carcass bij.
0: Ja.
1: Daar was Corbilla Bird bij.
0: Ja.
1: Die had al wel dingen in de campen, maar vooral live shows eten.
0: Ja.
1: Een paar dingen ook wel op Spotify.
0: Echt een cabaretzinger een beetje. Hè?
1: Allee,
0: Echt wel zo'n André Hazes type gast. Allee, dus, ik zit altijd tegen de luisteraars. Als ik zijn muziek speel, dat is zo echt een personaliteit. En je moet echt tegenkomen, want in zijn nummers is hij zo heel, ja, hij is echt zo een ladies man. Als je dan tegenkomt, is hij zo super humble en zo totaal omgekeerd van de nummers dat hij uitbrengt.
1: Absoluut.
0: Maar ja, sorry, zal ik onderbreken. Ga maar
1: verder. Nee, geen probleem. Glitch zat daar ook bij in. Ik geloof, de Scaffy was toen ook mee.
0: Mm-hmm.
1: De Moon zat daar ook bij in. En nu moet ik denken, ontbreek ik iemand? Want toen was het nog niet helemaal vloeibaar gehouden. Maar in ieder geval, we kwamen dan op die dingen uit van de cijfer. Het was die dag. En we deden allemaal onze dingen. En ik en Twan deden daarna nog een nummertje. Ons van Kaba Twan.
0: Ja.
1: En dan zijn we eigenlijk in contact gebleven met Loteng. Ook wel met Carcass, omdat we die guys vonden wij dope. Die waren ook qua onze leeftijd. We wisten elkaar, we kenden elkaar eigenlijk. We hadden elkaar wel eens gezien maar we kenden elkaar niet. En we wisten we waren dezelfde leeftijd. Dus die guys ook wat meer gecheckt. En dan begon daar die samenwerking wat mee. Corbilla kwam daar ook mee gemoeid. En we bleven ook wel in die Loteng. En zo hebben we eigenlijk zo gezegd van... Ja, dudes, we zouden eigenlijk... Jullie hebben ook wel dat... Jullie wilt continu tracks maken, jullie wilt nog wel wat maken.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want... Sorry dat ik onderbreek.
1: Nee, dat is geen probleem.
0: Als ik eens mag onderbreken. Want ik ken jullie gewoon... ik ken Vloeibaar Goud, omdat jullie mij gevraagd hebben om fotograaf te komen toen die keer. En sinds dan, er is geschiedenis, ben ik al vaker gekomen. En ik was van de assumptie dat jullie elkaar al... zeker Carcass en Kaba Twan, dat jullie elkaar sowieso al 10+ jaar kenden. Dat er zo'n... Een chemistrie is tussen jullie. Zeker op stage, maar ook met elkaar.
1: Dus en echt... ook in bed, zo. Dus.
0: een beetje freaky.
1: Ja, freaky bitch.
0: Nee, maar je merkt dat wel heel hard. Dat is wel cool. Ik wist dat niet. Het is wel een beetje...
1: Tuurlijk. Het is wel echt in die jaren echt gegroeid. Ook,
0: maar jullie zijn
1: toen kenden we elkaar eigenlijk echt totaal niet.
0: Wauw.
1: We wisten een beetje van elkaars bestaan, maar we kenden elkaar niet. En zo zijn we toch echt wel beginnen samenwerken en vaker bijeenkomen. Mm. En uiteindelijk Vloeibaar Goud, dat was, we begonnen als een open groep, zeg maar.
0: Yeah.
1: We bleven mee eigenlijk het concept van Loteng & Friends. We willen gewoon komen optreden, we nemen gasten mee nog steeds. En dat kan dus vandaar, van Antwerpen iemand zijn of vandaar, daar. We waren nog niet echt zo turnout-based eigenlijk.
0: Ja.
1: We wouden echt het wat open houden. Daarom ook Vloeibaar Goud. Wie vloeit erin, die kan erin. Wie vloeit eruit, die kan eruit. Zo waren we eigenlijk eerst. En dus daardoor in die tijd kwamen er wel wat mensen in, hè, zoals Elia. Die is er dan uiteindelijk uitgegaan.
0: Ja, Gos ook.
1: Gos, hij was niet echt in de groep, maar hij kwam wel mee met ons aan de nummerke doen. Jorg is dan later bij ingekomen. Loos eigenlijk ook iets gelaten in het begin. En uiteindelijk waren we ook zo van, dudes, we beginnen echt wel optredens te krijgen, want het concept van ons werd echt wel geliefd in de campen, en we werden echt wel gevraagd.
0: Ja, jullie worden de Wu-Tang van de campen. Ik weet niet of het luisteren waard, maar ik had eens opgezocht op Google, zo van, want soms als je opzoekt, is zo'n AI-beschrijving, en dat is vaak zo, als je zo x aantal duizend zoekjes hebt, dan krijg je een beschrijving. En als ik jullie opzocht, kan er echt een AI-beschrijving zijn. Zo'n quick beschrijving zal toch wel zeggen dat jullie toch wel online tractie krijgen. Jullie hebben ook onlangs bij Brus komen spreken.
1: Op moedertaal,
0: Op moedertaal, de zender in Brussel.
1: Dat is toch al ver weg van Turnhout dan uiteindelijk.
0: Van Turnhout, dat is chique, maat. Maar en dan weet ik ook nog... Dat is de eerste keer dat ik echt Piotr en Quint heb ontmoet. Dat was toen op zo'n gezicht op die cijfer dan. Allee, ik weet niet, waren jullie toen al?
1: Toen waren we elkaar al wel op de hoogte en waren we al aan het samenwerken. Dus we wisten ook van, die guys mee op zo'n gezicht, dat gaat hard zijn, man. Dat gaat voor hun goed zijn. Dat was denk ik ook wel voor hun de eerste keer in beeld gekomen ook.
0: Ja, en even afwijken van hoe dat gaat. Zo'n gezicht, ik heb dat ook, dus...
1: Uh-huh.
0: Dat was bij jullie op kot?
1: Ja, op onze dingen.
0: En wat was dat, zo gezegd?
1: Het concept van Felix Katz. Toen ook. Je had het idee om eigenlijk zo wat rappers in de kamer achter 4 of 3 mics te zetten. En zo eigenlijk een uur aan verschillende beats.
0: Mm-hmm.
1: Dan wel bekende beats hadden toen gepakt. Hè, waar we bekende beats in de Belgische scene en in de Vlaamse scene.
0: Ja.
1: En dan wou gewoon veel rappers, zoveel mogelijk van de Vlaamse scene, daarop uitnodigen, die nog best underground zijn, low-key. En Ja, man. En dan zei hij vroeg voor de locatie. Ik zei van, gewoon op ons kot kan.
0: Kotje, ja.
1: We hebben groot genoeg, we hebben plek. En epic sessie, man.
0: Ja, dat was niet normaal.
1: Epic sessie. Kijk hem nog steeds soms eens.
0: Ja, ja. Voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, gewoon zo gezegd op onder YouTube de eerste sessie. Hè. De eerste sessie.
1: En dan,
0: ja, sessie 1. Hè.
1: Ja, en dan de derde sessie is dan ook een turnout gebeurd in de Mengelmoes.
0: Yes.
1: Die was ook wel, alleen jammer dat de footage is verloren, dat alleen bij foto's is.
0: Ja, dat is wel heel spijtig, ja.
1: Ja, jammer, want dat had ook wel echt een dikke club geweest in dat café. Dat was echt de perfecte locatie gewoon, als achtergrond.
0: Ja.
1: Maar harde sessie ook.
0: Ja, en oké, als vloeibaar goud een bier zou zijn... Ik heb ook twee vragen. Als vloeibaar goud een bier zou zijn,
1: ja.
0: Wat soort bier zouden jullie zijn? En een betere vraag, als jullie een strain zouden zijn, welke strain zouden jullie dan zijn?
1: Oh man, we zijn het misschien wel van plan om
0: vloeibaar goud bier.
1: Het ding is, de vader van Loteng, hem heeft een heel bekende bier in de Kempen.
0: Zwiekes. Zwiekes, oké.
1: En daarmee dat we dachten van, dan moeten we ook wel gewoon misschien via die weg ons bier ook promoten. Maar ik denk dat wij echt wel gewoon de pils willen.
0: De pils, ja. Dus je zou je eigenlijk beschrijven als een pils. Zo,
1: zo'n beetje gelijk. Ja, gelijk de andere gewoon.
0: Ja.
1: Maar dan een vloeibaar goudje van.
0: Oké.
1: En van Lies van de Tap dan ook, in de cafés.
0: Oké. Chic. En een strain of strain zou je eigenlijk beschrijven? Of toch het vloeibaar goud? Misschien een vreemde vraag, maar ik dacht van, er wordt veel gedaan om recreatief cannabis gebruiken, om het zo te zeggen.
1: Ja, zo misschien zo die Mexicaanse, zo gelijk een despi of zo, zoiets.
0: Okay,
1: ik denk dat ook wel nice kan zijn, inderdaad.
0: Ja.
1: Zo tequila, dat er ook zo'n klein beetje misschien bij in wordt gemengd.
0: Vloeibaar goud, zo'n heel zo sticky strain. Zo.
1: Ja, man. Heerlijk, ja.
0: Zou wel graag zijn. Wacht even, hè. En... hebben jullie ook vaste regels in de groep waar jullie aan moeten houden? Zo, want in de groep moet je wel regels hebben natuurlijk.
1: Ja,
0: dus
1: dat zijn zo wat de ongeschreven regels bij ons. Dat is van niemand doet het voor het geld, niemand wordt uitbetaald.
0: Bijvoorbeeld geen contract bij Sony plots nemen aan de groep droppen. Zo van die wijze van spreken.
1: Ik denk gewoon dat dat meer... Want ik denk niet dat als we over de groep kijken, dat het doel is van we willen dat bereiken. Maar ik denk, er zijn bij ons wel individuele dingen allemaal gaande.
0: Ja,
1: en denk dat je meer specifiek op één aan één vraagt van wilt je het bereiken of niet?
0: Ja.
1: Dat sommigen ja zeggen, sommigen nee. En als die sommige individuelen dat willen doen, dat contract, moeten ze dat zeker doen, man. Absoluut.
0: Maar sorry, terug naar die regels. Dus de regels, geld. Ja. En wat nog?
1: Nog een regel is, we hebben allemaal zo wat taakjes in de groep waar we zo wat onze verantwoordelijkheid op zetten.
0: Ja.
1: Van waar liggen de talenten waar, wie kan wat goed. En zoals ik zorg wat voor de media, voor de social media en voor de editing van de videobeelden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heb je bijvoorbeeld de Jordan, die regelt alle communicatie met de shows. En eigenlijk, hij is wat de CEO of Lieber Goud, eigenlijk.
0: Papa Loos,
1: sowieso, man.
0: Wel, als je misdraagt, dan...
1: Dus iedereen heeft zowel zijn verantwoordelijkheid op iets waardoor dat je een groep sterk kunt houden, waardoor dat we het recht houden ook.
0: Ja, en jullie hebben ook zo bijvoorbeeld meetings elke maand? Het
1: is nu wel even geleden, om eerlijk te zijn, maar we gaan binnenkort ook weer eens, we deden dat veel. Meetings, zo vergaderingen gewoon in de garage.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Want met hoeveel zijn jullie nu uiteindelijk? Met hoeveel vaste leden? Hè?
1: Vaste leden.
0: Ja.
1: Dan zijn we met 9.
0: Ja, 9 man. Ik denk dat niet. Zeker als het gaat over muziek. Ik denk dat je dan toch wel die meetings moet houden. En dat wel veel meerwaarde brengt, niet?
1: Ja, en iedereen heeft een agenda ook. Hè? En je moet samen overeenkomen die dag op dat moment kunt je. Van 9 man, dat is niet altijd simpel.
0: Ja, nee, zeker in vast.
1: Maar toch, laten we het lukken en dat komt wel. We spreken goed af, vind ik.
0: Oké. En hoe maken jullie elkaar sterker als artiesten? Hoe doen jullie dat?
1: Ik denk gewoon de kerels, we hebben straffe gasten in ons zitten.
0: Ja.
1: En ik blijf zeggen, als er iemand een verse schrijft en ik hoor dat voor het eerst, ben ik altijd van, damn, man.
0: Ja.
1: Ik ben trots. Ik ben zo trots op die mannen. En dan wil je zelf ook mee... opgaan met die gasten. En je merkt aan elkaar, we zijn sinds 2-3 jaar geleden echt wel naar boven aan het gaan en ook meer in dat schrijven, meer productiever, vaker dingen afwerken ook.
0: Ja, want jullie doen ook een schrijverscamp soort van, hè, niet?
1: Ja, in Ardennen. Doen we dat zo wel eens. Dat willen we nu jaarlijks doen, zo'n weekendje weg.
0: Ja,
1: echt
0: dat snap
1: alles,
0: ik wel. Alle afleidingen weg.
1: En gewoon 3 verschillende studio's in het huisje bouwen en echt tapen.
0: Ja, want ik had gezien, want jij, dat is ook interessant, want jij doet de video's.
1: Ja.
0: Maar je video's, je hebt dan niet gewoon met een iPhone-camera of met een Canon-camera. Jij hebt echt zo'n een analoge VHS.
1: Yes.
0: Dus wil je daar even wat meer over vertellen?
1: Ja, dus het is wel de camera van de groep sowieso, maar ja. ik draag hem. We hebben hem online tweedehands gekocht.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben we die een beetje gedigitaliseerd door daar zo een SD-reader op te zetten. Dus dat is super makkelijk. En ik vind gewoon die look, gewoon wat je dat krijgt, dat effect, dat kun je niet nabootsen bijna online.
0: Ja, en als ik zo wat kan vergelijken, zo, dat is heel, ik vind dat wel iets heel typisch. Dat is zo een analogie een beetje van vloeibaar goud, die camera. Mm-hmm. Want dat heeft van essentie is dat iets ouder, iets old school. Maar met die SD-reader en zo en de format is dat wel nieuw. En dat is heel, dat vind ik wel, als ik het zelf zou beschrijven, dat vloeibaar goud klinkt, dat is wel heel, heel vloeibaar goud. Jullie werken met een heel sterke ouderwetse fundamental,
1: ja.
0: Maar jullie vernieuwen altijd. Dat is echt super graaf. Elke keer als ik naar een optreden kom om de foto's te trekken en ik hoor nieuwe nummers, denk ik van shit. Ik herken die sound, maar gewoon, dat is zoiets nieuws. Dat is zoiets van wow. En dat is denk ik echt wel iets dat we missen in de Belgische scène een beetje.
1: Ik denk het ook. En ik vind nice dat je dat zegt, want dat is ook het hele ding. Hè. Als je vraagt aan ons, wat doen we? Ja, oldschool in een nieuwe jasje.
0: Ja, ja. En dat is het ding, want niet iedereen kan dat afpoelen, want er zijn specifieke artiesten. Ik wil niemand kwaad maken, dus ik ga niet namen noemen.
1: Nee.
0: Maar er zijn ook goede artiesten in hun eigen namen. Daar is gewoon mijn mening. Ik vind zo, die willen het warm water te hard opnieuw uitvinden. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dus die willen die oldschool sound ook doen, maar die zijn dan te hard bezig op zo. Die zijn niet zo bezig met je sound. Sound is zo typisch, dat is zo heel cookie cutter, maar dan in bars zijn wel hard, maar dan zo, dat klinkt altijd hetzelfde een beetje. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja,
0: dat we,
1: het klinkt allemaal wat hetzelfde.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: ja.
1: is het ding waar wij wat proberen te strijden tegen, want het moet allemaal net anders klinken.
0: Ja, ja, ja.
1: Het moet voor iedereen uiteindelijk in het publiek een beetje aantrekkelijk zijn en iedereen heeft een andere smaak en dat is zo. Dus we proberen het gewoon wat te variëren allemaal.
0: Ja, ja, want dat is sowieso wel een beetje wat ik zo opmerk, een beetje van, als je zegt, de geeft veel van die mensen die zo, die dan specifiek van die bars komen, zodat ik me van mijn kop zo, die dan zo oldschool klinken en dan denken van, oké, ik ga diepe bars maken.
1: Ja.
0: En dan zo, ik speel in het een PS en dat is altijd zo, het is gewoon zo. Ik heb dan zo'n beetje van, je bent nog altijd wel gewoon van die heel slechte bars aan het
1: spelen
0: in een oldschool beat.
1: Dat
0: en
1: is
0: dan,
1: zo. En ik ga ook geen namen noemen. Ik ben ook zo niet de kerel van heel tijd 1000 reels te maken en dezelfde bars te spitten. Maar als je zo 1000 keer diezelfde bar tegenkomt, ik had al bij de eerste keer, misschien van, maar het stopt op een gegeven moment. Focus je gewoon ineens op de hele verse aan twee zinnen.
0: Ja, want
1: het is altijd maar twee zinnen dat misschien cool is.
0: Ja.
1: En dan zetten ze dat in die reel, maar heel de poko is gewoon een flut.
0: Ja, ja, maar dat is het ding, dat is nu heel populair. Dat zijn zo die TikTok-nummers. Hè. Dat zijn zo nummers waarvan de eerste 15 seconden zo echt alles, waar je alles geeft. Je geeft al je raw bars in de eerste 15 seconden. En dan heb je gewoon.
1: Ja, maar weet je wat dat is, Nando? De tijd van tegenwoordig. Ja. Mensen hebben geen brede aandachtspannen meer.
0: Ja, ja.
1: Mensen zijn nu in die reels zo verzeild in 10 seconden. Wij kijken ook soms zo, en dat is puur cijfergericht. Ja. Wij kijken soms zo in onze statistics van onze reels.
0: Ja, ja, ja.
1: En 80% van de mensen haakt af na 2 seconden.
0: Nee, dat is toch stom.
1: En dat gaat altijd zijn. Dus daarom, het ding is, het wordt allemaal korter. Dus je kunt beter nu iets van 10 seconden dat kei populair wordt dan dat je nu een banger van een nummer van 5 minuten maakt, want dat luistert toch niet tot het einde.
0: Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar. Je hebt wel wat artiesten die daar heel hard op in. Ja, die daarop capitalizen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is iedereen hun ding. Ik ben toch zo van iedereen hun ding als je je bread zo wilt maken. Maar ik vind dat wel spijtig. Een beetje hetzelfde als met de radio nu. Hè, dat is ook weg aan het gaan, want je hebt Spotify en afspeellijsten.
1: Ja, en maar, dat is jammer.
0: Dat is jammer, want het ding is, het graven is aan. Vind ik aan de radio luisteren, maar ik ben precies echt de radio aan het klezen, maat. Maar alsjeblieft, geef mij meer uren. beste.
1: Extraatje.
0: Extra uren, alsjeblieft. Nee. Maar ik merk wel echt, dat is ook zo met de radio, dat voelt graver als je naar de radio moet dat luisteren. En dan speel je echt zo een banger van een nummer. Bijvoorbeeld zo, een voorbeeld ervan is zo Studio 100, Studio Brussel. Maar mijn woorden blijven.
1: In the war.
0: Even aan het struggelen. Die, als je dan zo allemaal nummers bent aan het luisteren. Mijn maat. Ik ben allemaal nummers aan het luisteren. En dat is allemaal zo. Oh, geen slechte nummers, maar zo wat popnummers. En dan draai je die zo wat Wu-Tang of zo. Uh-huh. Echt zo. Oh, het gebied is echt zo. Wow, dat is echt. Krijg je zo echt zo die van fuck, dat is graaf. En dan als je dat dan gewoon op je afspeellijst krijgt. Van ah oh ja, oké. Dat is een goed, nog altijd een goed nummer is, maar gewoon zo, dat hit niet hetzelfde. Nee. Ik vind dat toch wel.
1: En ik vind, weet je wat vooral het ding is? Soms moet je niet kiezen wat je allemaal hoort. Ja. En je laat gewoon je verrassen door de radio en pak nieuwe smaken op. Pak. Want anders blijf je verzeild in hetgene wat je kiest om te horen.
0: Ja, want
1: te selectief.
0: Ja, maar dat is ook zo typisch. Even helemaal het afwerken van de vragen, maar dat is ook zo dat ik heel hard opvalt, dat me heel hard opvalt, maar niet alleen bij raden, maar alles. Mensen zijn blijven echt hangen in dezelfde zo echokamers. Qua muziek, qua meningen, qua alles, qua kledingstijl. Alles is gewoon door die algoritmes, omdat ja, die weet van oké, je hebt interesse bijvoorbeeld in oldschool hip-hop, dus je krijgt alleen maar oldschool hip-hop en oldschool. Ja, dat is.
1: En ik denk dat net wat die rappers net, als je in zoiets zit, dat die hun vastmaken in hetgeen. En uiteindelijk ook niet weten wat ze mee maken. En
0: ja, maar een goed voorbeeld ervan is. Is bijvoorbeeld, is geen disrespect naar die guy, maar bijvoorbeeld Fabio. Dat is ook zo'n beetje dat. Die is heel hard in die. Die heeft een Reels gemaakt. Die is daar heel populair mee geworden. Mm. En dan is die daarin moeten blijven. Ik zeg niet dat hij dat niet heeft willen, hè, maar ik ken die mens totaal niet. Hè, maar die is er ook zo in blijven hangen. En die maakt er goed zijn centen.
1: Ja, ik denk gewoon, hij weet wat dat hij
0: dat ja, aan het doen is. Ja. Maar nu maakt hij dan een ander soort muziek, zo wat meer, zo wat diepere rap en meer echt waar echt heel veel moeite in steekt. En hij merkt dat zelf, hij zit ook op podcast, dat hij toch wel wat aanvoelt van ja, zeker geen suspect naar die guy, ik wil zeker geen ambrasse creëren. Maar,
1: nee.
0: Maar want de Belgische rap zijn, zeker de Vlaamse rap zijn, is al zo klein. Dus dat vind ik ook zo belachelijk als je dan zo'n beef met elkaar gaat hebben. Heb ik zoiets van, met hoeveel, we zijn maar met een stuk of 80 of zo. Allee, is dat ik bedoel, die echt zo reach hebben en in plaats van elkaar wat op te liften, zo op elkaar beginnen. Je hebt zo wat friendly beef en dat kan wel leuk zijn en zo, distracts, maar ja, dan denk ik ze mijn eigen. Dat is toch zeker zo.
1: Ik denk, haat is in deze scene, dat gaat niks opbrengen.
0: Ja, exact. Ja. En je hebt dat dan bijvoorbeeld specifiek, ik ga die recall bij naam zetten, dat boeit me echt niet. Plugged In, die podcast, dat is echt zo puur gewoon aan bras creëren. Het is gewoon zo ruzie aan het stoken tussen rappers. En dan denk ik zo in mijn eigen van, waar zijn we toch mee bezig, mannetjes? Allee.
1: Het enige wat dat goed voor is sensatie op de reels, maar niet goed voor de scene.
0: Het is heel slecht voor de scene, want niemand gaat dat. Like, je hebt jongeren, de jeugd vindt dat graaf, maar dat. Dus gewoon mensen die echt gewoon van rappen gaan haken daar. Ik haak daar persoonlijk heel hard bij af. Is dat wat ik bedoel?
1: Want ze zetten zichzelf daarmee schuld, vind ik gewoon.
0: Ja, en dan van die verhalen aan het zitten naar elkaar. En dan zegt die guy van Plugged In, zo van, ah ja, ik vind die harder dan deze. Of ik chap, en één rapper zit en ik chap die rapper met je. Maar ik maak die in.
1: Met altijd zo'n top 3.
0: En dat creëert een, want het ding is, zo'n top 3. Dus dan vraagt hij dat doet hij altijd. Dus die vraagt zijn top 3. Daar heb ik natuurlijk echt geen probleem mee om over te praten. Want ik vind die kerel echt, ik heb daar mijn mening over. En dan vraagt hij zich een top 3. En dan vraagt hij die top 3. En dan zegt hij altijd, maar je hebt die guy. Bijvoorbeeld zegt dan, iemand zegt bijvoorbeeld een Ramsey, een Freddy Konings. En bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Jazz Braak. En dan zegt hij, maar je hebt Zwangere Gie niet gezegd. Dus jij vindt Zwangere Gie shit of wat? En dan dat is dat direct zo al
1: dat is ook gewoon het ding, er is geen top 3. Iedereen heeft zijn eigen top 3.
0: Ja.
1: En dus, daar valt niet over te discussiëren.
0: Ja, er is geen leaderboard, er is geen Call, geen Call of Duty.
1: En oké, sommige rappers zijn technisch beter dan anderen, zeker weten. Ja, 100% objectief. Tuurlijk. En daar kunnen uit cijfers en kijken en zo. Maar ik denk, subjectief heeft iedereen zijn eigen top 3. En dat is gewoon wat voor u het dichtste staat. En dat is belangrijk.
0: Alright, de volgende vraag die ik heb voor jullie is... wat is vloeibaar goud grootste droom? Wat is echt jullie... Zo van deze, als we deze zouden kunnen bijvoorbeeld headlinen... Of bijvoorbeeld met deze artiest samenwerken of...
1: goede vraag.
0: Of die zender uitgezonden worden of zoveel luisteraars hebben of... Of zeg je van, wat is de grootste
1: Ik denk
0: droom?
1: Inderdaad, zo...
0: Misschien een beetje beter, wat denk jij vloeibaar goud zijn grootste droom is?
1: Mm-hmm.
0: En wat is uw grootste droom, persoonlijk als rapper?
1: Ik denk vloeibaar goud,

0: pace hebben.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, mijn grote droom, en dan kijk ik ook misschien meer in de zin van Cabatuan en gewoon Cabasolo, denk ik wel iets te willen betekenen voor echt de hele Belgische scene.
1: Okay.
0: Wel België wat overpakken en ook wel gewoon nieuwe smaken, experimenteren en nieuwe samenwerkingen. Niet altijd in het turnouts blijven meer.
1: Even misschien een controversial vraag. Als jij morgen een uitnodiging krijgt van 101 Bars, dus voor de luisteraars die weten, 101 Bars is een YouTube-kanaal, die nu al ineens ook al een platenlabel, denk ik zelf, die vroeger zijn gestart met Hollandse rappers ook uit te nodigen om een sessie te komen spitten, voor een paar nummers te brengen. En dat is controversieel vandaag de dag, omdat die heel mainstream geworden zijn. Hè? Dus, toch wel zeker in de rap scene. Als jullie morgen nu een uitnodiging hebben, bijvoorbeeld Janisch, die Brusselse rapper, is daar onlangs op geweest. Zou jij dat ook nemen? Als je
0: absoluut. Absoluut. Ja? Dat is toch gewoon de 101 bars, dat is toch gewoon het ding waar je als rapper uiteindelijk wel wilt komen.
1: Okay.
0: Want dat geeft buiten gewoon dat je daar komt rappen en gewoon een harde sessie geeft, nog eens gewoon het blik van jij mag daar staan.
1: Ja, ja. Dat is een beetje een badge of honor.
0: Toch wel. En je verzamelt die wel gewoon als rapper, vind ik. Daar hebben legendarische guys gestaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: En guys in de Nederlandse scene waarvan ik denk van, die zijn totaal niet commercieel minded, maar die zijn daar wel gestaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Stropstrikkers bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker.
0: Eigen makelij van Antwerpen.
1: Ja, die hebben daar ook gestaan, dat klopt.
0: Uit 2000 watt staan die stonden daar.
1: Ja, ja, 2000 watt. Ja. Eerste rappers van Antwerpen om op een bars te staan. Ja, nee, zeker. Dat is wel een beetje de discours, hè, in de hiphop. Van 101 bars, is dat nog cool of niet? Is dat mainstream?
0: Is dat cool? Sowieso is dat cool. Dat is gewoon de rappers dingen van heel Nederland. Ja, en eigenlijk ook België. Het heeft België ook in de meegenomen.
1: Ja.
0: Ze heeft een groot bereik, hè.
1: Ja, en ik vind dat een beetje zo... Ik vind dat persoonlijk wel een beetje spijtig dat zoals heel zo mainstream bestempeld wordt. Ik heb het al van een paar andere rappers gehoord. Het is waar van, ik vind dat wat te mainstream om daarop te komen rappen, maar dan... Aan de ene kant, ik snap dat wel, je hebt zo een van die supergrote label hip-hop artiesten, zoals, is maar iets...
0: 15 Goods.
1: Ja, en dingen, je hebt die typische, zo Lijpe Boef, Kevin,
0: Tuurlijk.
1: En ik snap dat wel, maar aan de andere kant, dat is ook zo goed voor bereik. Snap je wat ik bedoel? Dat is voor bijvoorbeeld een Janisch of bijvoorbeeld een Vloeibaar Goud of een Cabatuan, is dat ideaal, want dan krijg je echt wel een mooi platform.
0: Dat is zo. Maar ik denk dat je hier in België nog steeds gewoon het gebeuren van provinciaal zo nog steeds is. Het is zo'n Antwerpse scene, een Brusselse scene, een Gentse scene, een West-Vlaamse scene. Maar zo, die zijn niet united, vind ik. Op een vlak misschien bij sommige samenwerkingen wel. Hè, want zoals Low G heeft onlangs met Jazz Braak dan ook nog samengewerkt. Mm-hmm. En dat is heel nice dat gebeurt. Maar ik denk dat we nog steeds heel afscheidelijk zijn van elkaar. Ook nu de Limburgse scene, daar zit er ook nog wel wat in. Sorry om niet te vermelden daarvoor.
1: En nog een vraag, hoe denk je dat komt? Dat zo opgesplitst is, die scenes eigenlijk.
0: Omdat, dat is het altijd zo wat geweest, je eigen neighborhood, denk ik.
1: Ja.
0: En dat is zo wat u thuis. En je wilt die toch uiteindelijk blijven afscheiden van de rest, op een of andere manier.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat daar bij sommigen in een waarde nogal hoog ligt, of zo, in die scene. Maar ik vind ook ergens, dat moet je hebben. Je moet je scene representen en je thuis.
1: Ja.
0: Sowieso, dat is belangrijk. Maar je moet ook breder dan dat kunnen kijken en denken, uiteindelijk kunnen we ook united zijn en de anderen het gunnen.
1: Denk je ook dat dat misschien komt? Nee, mooi gezicht, hè? Maar denk je ook dat dat ook misschien komt door het feit dat wij als Vlamingen heel veel nadruk leggen op onze taal en zeker ons dialect, onze dialecten?
0: Ja, maar die zijn ook aan het verdwijnen.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Die zijn ook aan het verdwijnen. Dus als je dat dan wilt doen, doe het dan juist en niet in die Nederlandse...
1: Zo'n straattaal, mingelmoes van Suriname.
0: Zo fuckt het alleen maar op.
1: Ja. Mensen zijn niet meer trots
0: op... Dan is er geen Belgische scene meer, als we dat allemaal doen.
1: Maar het is heel typisch voor de luisteraars die nog niet geluisterd hebben naar Vloeibaar Goud. Ten eerste, ga dat eens doen, jongen. Allee, wat zit jij nog? Wees eens mee met de tijd. En ten tweede, je hoort dat ook heel hard, dat jullie heel hard... Jullie hebben een nummer over tongval, maar jullie hebben echt een heel campisch accent, een dik campisch accent, een dialect.
0: Ja, het is zo turnouts, zit zo aan de Brabant bekant, bij Nederland, dan zit er zo wat in en naar Antwerpen.
1: Ja, en dat klinkt heel cool. Ik vind in mijn mening dat heel cool klinkt, zeker op rap.
0: Thanks. Het is ook zo een goeie accent, want het is best toegankelijk.
1: Mm-hmm. Ja. Nee, zeker. Zeker.

0: Ja. In de volgende vraag, sorry, ik was even afgehaakt. Even misschien een vraag, moet er niet antwoorden? Of je moet geen bedrag geven, maar verdienen jullie 30 met wat jullie doen? Even een monetaire
1: met de shows vraag, verdienen wij wel. Okay. Met de shows verdienen wij best wel oké, maar dat
0: je moet geen bedragen opnoemen, gewoon.
1: Het is ook gewoon, ik kan ook niet echt per se een bedrag opnoemen, want ja, het is overal verschillend. Wij kijken altijd naar waar komen we spelen, hoeveel man en wie organiseert dat. Natuurlijk, dat is bij ons het belangrijkste. En dan kunnen we een prijs bepalen, snap je? Ja. Dus dat is altijd wat anders, maar we steken het altijd in een pot voor ons vloeibaar goud. We kunnen daar van alles mee doen.
0: Alright. En ja, jullie zijn met 9 leden. Dat brengt natuurlijk conflicten met zich mee. Wat voor conflicten brengt dat met zich mee?
1: Oh, verschillende. Heel verschillende meningsverschillen over van alles. En dat kan heel financieel gaan, zoals ik net zeg, over de prijs. Maar dat niet zo heel veel eigenlijk. Maar vooral eigenlijk zo treksgewijs van wat komt erin? En wie en waar en zo allemaal. En dat is zo wel altijd wel een ding.
0: Maar ja, oké. Nee, zeker.
1: Maar niet daardoor dat we elkaar kan neerkloppen of zo, als we niet met elkaar neer zijn. Soms een klein slaagje op de poep, maar voor de rest niks erg. Nee, man, we komen best goed overeen op dat vlak.
0: En dan, brengt ook wel voordeel, denk ik wel, vooruit, hè? Die conflicten misschien, dat je...
1: Ja, want dan denk je soms meer na over bepaalde dingen waar dat je niet zo snel over moest gaan.
0: Alright. En we hebben nog een derde nummer, het laatste nummer dat je hebt meegepakt.
1: Yes.
0: Dat is... vertel eens, welk nummer is dat?
1: Het is Sneakers Fris van Rico en Styx. Twee legendary Nederlandstalige rapgoats, voor mij toch wel.
0: Oké.
1: Gewoon, maar daarom ook... Ze zijn ook begonnen in heel oldschool nummers te maken. En deze album van uit Rico, want je hebt Rico Styx.
0: Ja.
1: Maar ook zijn apart gewoon. Rico heeft alleen zijn dingen en Styx heeft alleen zijn dingen. En Rico heeft hier een soort reggae-album eigenlijk gemaakt. En daarin het nummer Sneakers Fris. Het is heel experimenteel ook zo. En dat maakt mij ook wel van, daarom heb ik deze track gekozen. Het is een Nederlandstalige duo en ze experimenteren ook zo wat met stijlen. En dat vind ik hard. Dat kan ik alleen aanmoedigen. En daar ben ik ook mee een beetje vroeger mee doorgeblijst, man.
0: Heel graag, heel cool.
1: Ja.
0: Mooi verwoord. Dus dit is Sneakers Fris van Rico en Styx.
1: Hou je sneakers fris.
0: Hou je sneakers fris, beste luisteraars. Geniet ervan.

0: Ja.
1: En we zijn er terug, mee terug, of de laatste 5 minuutjes. Dus we gaan nog een paar heel goede vragen stellen. En dan is het tijd voor het volgende programma natuurlijk. Spijtig genoeg, maar...
2: Kunnen niet blijven.
1: Kunnen niet blijven. Alle mooie dingen komen ten einde.
2: Zo is het.
1: Oké, hoe ontstaat een kabba-nummer? Dus echt... Of,
2: een pure solo-kabba-nummer.
1: Ja, solo of gewoon met iemand. En hoe start je eerder met de tekst? Of... begint het eerst met een beat te horen en dan te zijn, maar oké.
2: Het is anders geworden de laatste tijd voor mij, persoonlijk. Bij mijn vader heb ik een kleine studio staan met de NPC en alles en zo en de boxen. En daar zet ik wel meestal een beat op. En eigenlijk laat ik gewoon verschillende beats, heel de tijd van dezelfde stijl, genre, afspelen naar elkaar en schrijf ik zo. En dan zoek ik uiteindelijk met de tekst die ik heb een beat dat erop past. Alright. Snap je? Want het geeft mij zo altijd als ik gewoon op één beat soms schrijf, hè, en ik wil gewoon bar schrijven, ik ben niet per se heel conceptgebonden dan, maar ik wil gewoon punch bar schrijven, dan laat ik verschillende beats de hele tijd afspelen. Okay. En dan zoek ik uiteindelijk de juiste beat voor de hele verse.
1: Oh, right. Ja, misschien daarom ook uw versatility in uw raps dan natuurlijk, omdat je dan...
2: Yes. Ja, ik speel heel graag met de tekst. Het moet niet allemaal hetzelfde klinken.
1: Ja, ja,
2: de flows moeten verschillen. Dat is wel.
1: En heb je dan soms last van zo'n mentale blok met je teksten?
2: Ja, vaak. Ik heb echt, want soms kom ik gewoon terug en dan weet ik, ik ga nu niet beginnen. Ik wil wel schrijven, maar ik denk bij mijn eigen, ik ga nu niet beginnen schrijven, want het gaat gewoon niet worden. Ik ken mijn eigen al op dat vlak. Dat ik echt gewoon soms gewoon zo vast begin te lopen en iets.
1: En wat zou je eigenlijk zeggen tegen, wat is je boodschap aan beginnende rappers?
2: Alright, heel graag. Gewoon beginnen. Ik begeleid ook jongeren en sommigen zijn daar ook van heel geïnteresseerd. Ik zeg tegen die mannen hetzelfde wat mijn broer altijd ook tegen mij heeft gezegd. Blijf erin geloven en gewoon schrijven en doen. Pak die beat gewoon op van YouTube. Schrijf je teksten in je notities, in een notitieboekje, maakt niet uit waar. Schrijven, schrijven, schrijven. En oké, die eerste tekst gaat niet je hardste tekst zijn. Je tweede misschien ook nog niet, je derde ook niet. Maar kijk, over een jaar, als je elke dag schrijft of bijna wekelijks schrijft, je gaat echt het verschil zien en blijf dat jaren doen. Totdat je content bent en breng die shit uit. Gewoon doen. En pak je stijl. Wees jezelf. Dat is het belangrijkste.
1: Heel mooie woorden. Heel, heel, heel mooie woorden.
2: Zo is
1: en,
2: het.
1: En even wat minder positief. Ik ben ook wel een beetje een roddeltante.
2: Oké.
1: Okay. Allee, niet te erg, maar ik vind het wel interessant.
2: Ja.
1: Het goede en slechte. Wat stoort u het hardste aan de Belgische rap scene? We kunnen het wat breder nemen. De rap scene in het algemeen, maar dan... En dan daarna specifiek in de Belgische rap scene.
2: Ik vind veel rap... gewoon aan de Belgische scene weinig identiteit van rappers. En zo gewoon... vaak nadoen en alles hetzelfde klinken. Ik vind gewoon, er moet meer profiel, meer uniekheid zijn en meer in de stijl gaan dat je echt wilt en gewoon echt laten merken, hier sta ik en dit doe ik. En niet zo hetzelfde doen als dat die andere 9 boys al andere keer hadden gedaan, dat ik zag op een reel. En ik vind gewoon, als je reels wilt maken, maak reels. Doe dat en luister niet naar hetgeen wat wij moeten doen per se. Doe je ding, maar maak het wel je eigen ding van. En niet laten lijken zoals de rest en proberen mee te gaan met de wave zo.
1: Ja.
2: Laat zien dat je anders bent.
1: Ja, ja, zeker. Want ik vergelijk altijd hip-hop, zeker zo wat, de hip-hop dat jullie zo wat doen, heel hard met zo punk tot een manier.
2: Ja, we zijn super rauw gewoon.
1: Ja, ja, ja, heel rauw, heel punk.
2: Super rauw. En ik vind ook gewoon mijn persoonlijke mening, ik vind de nieuwe rap, gewoon puur rap, niet goed. Ik vind gewoon de jaren 90 en begin 2000 en 2010 ook nog wel gewoon de hardste tijd, man. En dat kan niet overtreffen meer. Die sound gewoon.
1: Alright, we zijn in onze laatste minuut. Sorry, ik het al kort moet sluiten. Ik kan de breken niet zo graag, maar...
2: Nee, is oké.
1: Wanneer kunnen de luisteraars nog eens naar een show komen van u of Vloeibaar Goud?
2: Binnenkort hebben wij echt een Kabatwan-show, dus dan kan je echt ons alleen zien. En dat is bij de Ranonkelfeesten in Turnhout.
1: Ja, de Ranonkelfeesten. Dus, en welke datum is dat?
2: Dat is 15 augustus, ook op Moedertjesdag.
1: Okay, 15 augustus.
2: Neem je moeder mee.
1: 15 augustus op de Ranonkelfeesten in Turnhout. Echt
2: kwart voor tien.
1: Ook al... ben je niet geïnteresseerd in rap? Zeker interessant om te komen kijken, beste luisteraars. Dus kom maar.
2: We gaan echt andere nummers brengen, nieuwe stilo, alles, man.
1: Alright, perfect. En nog iets van muziek dat eraan is te komen, waar je over mag babbelen natuurlijk. Hè? Want ik snap wel dat je niet zomaar dingen wilt leaken of zeggen.
2: Nee.
1: Alright. Oh ja, wacht. Het is telkens al tijd voor het...
2: Sorry, next time.
1: Next time. Oké, nu is het kraalspel.
3: Inderdaad. Klopt dat, Jeroen?
4: Ik denk het wel.
3: Ja. Hoe gaat die?
4: Dat is op... Wacht eens even.
0: Dat is op Radio Centraal, hè. Oh, 106.7.
3: Ja, dat had het vorige programma misschien ook al wel duidelijk gemaakt.
0: Dat weet ik niet, hè.
3: We zijn hier nog niet zo lang aan het luisteren geweest. Het vorige programma Radio Rauw, denk ik, hè.
0: Dat denk ik ook. En dit, het huidige programma, het Kralenspel, denk ik, hè.
3: Ja.
0: Hoe is het met u? Ha.
3: Goed genoeg, denk ik.
0: Dat precies iets moois in uw rechterhand.
3: Ja, het is de Nationale Feestdag of zo, hoor ik.
0: Waar hoor je dat?
3: Van mensen.
0: Ah. Ja.
3: En dan dacht ik, ja... Al, ik had het eigenlijk toevallig bij ze, deze. Maar dan dacht ik, we zullen het programma eens beginnen met iets nationaal gerelateerd.
0: Mm-hmm.
3: Muziek. En dat is niet per se nationaal gerelateerd, want dat is iets van veel landen, denk ik, hè, muziek. Ja. Maar muziek op een Belgisch label.
0: Dat is al nationaal gerelateerd.
3: Een Mortsels label.
0: Nou, dat is Belgische gemeente, hè.
3: Is daar ook iets te doen, 15 augustus of?
0: Nee, dat was in Turnhout, natuurlijk. Ja, pas op, in Mortsel is er misschien ook wel iets te doen op 15 augustus.
3: Wat heb ik hier vast, ja? De tweede CD, of een tweede release, toch zeker op het Lowlands label. Dat is uit Mortsel vroeger.
0: Mm-hmm.
3: En dat is, ik weet niet of dat typisch is voor een Belgische release, maar het is dus iets multicultureel, denk ik. Of toch multinationaal.
0: Mm-hmm.
3: Allee, niet dat het zo door multinationals per se gemaakt is of zo, denk ik. Anna Homler, dat is Amerikaans. Geert Wageman, dat is Belgisch.
0: Ja, maar ook wel een voet aan de grond, Frankrijk, denk ik.
3: En Pavel Veit, dat is Tsjechisch.
0: Hola.
3: Voilà. Wat denk je? Gaan we eens luisteren?
0: Ja.
3: We gaan luisteren naar... Warp Sas, en daar gebruikt Geert Wageman, denk ik, het instrument, de Sas, dat is weer een Turks instrument of zo. Zoiets met een paar snaren op, of één, twee of drie snaren, denk ik, geen vier. Zo.
0: Als het maar onder de vier blijft, ja. Dan is het een Sas.
3: Ja, en het is geschreven, het liedje, door de drie mensen die samenwerken. Homler, Wageman, Veit. Is er nog een driehoekje bij? Eens even zien wat dat wil zeggen. Want er zijn bolletjes, driehoekjes, sterkjes. Driehoekje, produced by Geert Wageman en Pavel Veit. Het zevende nummer van de CD zijn daar nog speciale instrumentjes bij. Want er zijn wel wat bekende gastmuzikanten die meedoen. Ook Steven de Bruin doet af en toe mee.
0: Aha.
3: David Moss. Ja. Goeie CD. We luisteren naar Warp Sats. Dit is het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Jeroen, hoe gaat het ermee?
0: Ja.

0: Een applausje toch voor Geert Wageman, Pavel Veit en Hanna Omler. Nee, niet Hanna Omler, Anna Homler. Okay. Uit de CD Homler, Wageman Veit, tweede release op het Belgische Lowlands label. En we doen nog verder met België, maar ook weer met allemaal muziek dat helemaal niet zo Belgisch klinkt of zo. Allee, eigenlijk wel, hè. Dus je kunt er niet van tussen, hè. Maar ik wil maar zeggen, het is ook een beetje wereldmuziek. Dat vorige was met een Turks instrument en dat klonk toch zo wat balkanachtig bij wij al op een manier.
1: Mm-hmm.
0: En deze hier,
1: ja,
0: dat is iets dat ik heb leren kennen in de Korong. Korong, Korong. Ja. Zeg ik net nog juist, want ik
1: heb het toen zo gelanceerd.
0: Cumbia del Sol is een nummer dat we gaan spelen. En dat is de nakant van een singeltje van Awakema Kemo.
1: Ah ja, dat ken ik nog.
0: Presentando Los Clásicos Inmortales. This single results from a live recording experience.
1: Oh, sorry.
0: Dat is niet erg. This single results from a live recording experiment using single microphone, similarly to the first cumbia recordings of the middle of the last century. Dus dat is eigenlijk met één micro opgenomen.
1: Cool.
0: En dat doet denken dan aan de allereerste cumbia-opnames. En die zouden gemaakt zijn in het midden van de last century. Dus dat is waarschijnlijk midden jaren 50 van de 20e eeuw dan, dat ze willen zeggen. Hè?
1: Kan goed zijn, hè.
0: En voilà. Awakema Kemo is een Brussels-based band. Brussel, België, hè? Het centrum van België, nou, de hoofdstad.
1: Ja, ja.
0: Of musicians of various nationalities, voilà, die redden het weer, who have been religiously gathering for a few years to cultivate the Colombian cumbia. Dus de Columbische cumbia, een beetje cultiveren.
1: Cultivando.
0: The recordings presented here aim to pay a humble tribute to the Sabanero sound. That keeps making Latin America and the rest of the world dancing. Zo, daar heb ik dan eens over opgezocht, wat dat eigenlijk is, hè, de Sabanero sound. Dat is blijkbaar. Ja, dat is blijkbaar een. De sound die te zien is met een liedje Miburrito Sabanero.
1: Ah.
0: Dat is een kerstliedje. Ik heb notities gemaakt, maar die ben ik natuurlijk weer vergeten of ik vind ze niet.
1: Ai.
0: Dat is een soort van kerstnummer.
1: Leuk.
0: Met een ezeltje en zo.
1: Ja.
0: En ja, er was nog zo een woord bij dat ik grappig vond. Dat is ook een Villa Sico of zoiets.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een liedje, dus een soort van kerstlied. Dat is traditioneel, de mensen dus van huis tot huis gingen rondzingen. Met een instrumentje erbij en zo.
1: Gelijk Tres Reyes.
0: Vilancico. Vilancico.
1: Tres Reyes, Doni Menovo Capoto.
0: Een Aguinaldo. Ah, ja. Aguinaldo is gebaseerd op kerstliedjes en bilancicos.
1: Heb je notities gevonden, precies?
0: Ja, ja, voilà.
1: Op rood papier. Ja. Dat is ook in de kerstsfeer.
0: Ik heb het hier, ja, twee papieren.
1: Rood en wit, dat is Antwerp.
0: Op de rood staan nog andere dingen. Dus op het wit papier staat Awakema Kemo.
1: Ja.
0: En voilà. Hetgeen wat ik juist gezegd heb, maar in het Nederlands. Zoals eerste cumbia. Helft vorige eeuw. Verschillende nationaliteiten.
1: Ja.
0: Belgische, Colombiaanse cumbia.
1: Ja. Maar wanneer heb je dat opgeschreven?
0: Van de morgen.
1: Oh ja, flink. Was dat voor of nadat je dat lekker bordje hebt klaargemaakt en opgegeten?
0: Dat weet ik niet meer eigenlijk.
1: Wanneer is het opgestaan?
0: Veronderstel laat opgestaan.
1: Dat is 9 uur.
0: De eerste keer was het 6:30, maar dan was ik nog te moe. En de tweede keer was het 9:30.
2: Ja, dat is
1: echt verhaal. En dan noemde jij laat?
0: Ja.
1: Oké.
0: Gaan we luisteren?
1: Naar?
0: Awakema Kemo.
1: Awakema Kemo, ja.

0: Yo, de mannen, yo. Abakem en Kemo met Cumbia del Sol op 7 inch. Mm. Dat is grabado en vivo el 12 juli de 2020. Dus dat is live opgenomen in juli 2020. Dus ik heb die gezien op een vrij momentje in de Caronga in Bar Paniek, heet dat denk ik. Zeg.
1: Toen dat weer even mocht.
0: Ja, was goed.
2: Klinkt ook goed, die 7 inch.
0: Ja, heel goed.
2: We blijven in België, waarom niet eigenlijk? Hè? We zijn hier nu toch?
0: Ik zou niet weten waarom dat we hier zouden weggaan. Het
2: is dat, we hebben het goed. Hè?
0: Ja.
2: Maar ook in de keuze van de muziek die we gaan beluisteren. Iets dat ik weer al iets dat ik niet vond. En nu denk ik dat ik misschien bij de V heb gezocht, terwijl ik bij de D moest zoeken.
0: Hmm.
2: We hebben hier een plaat, die D staat voor de eerste letter van de achternaam van een persoon die je vermeld hebt als gast, de plaat van Hommler, Wageman, Feist. Weet het nog wie? Iets met een D, een stermuzikant. Zal ik het zeggen, hè? Steven de Bruin.
0: Oh ja.
2: Had ik... Ja, dus iets van klaar gezet. De vinyl niet gevonden, maar ik heb dat dan op schietijzer bij. Steven de Bruin, Tony Gijzelink, Roland van Kampenhout. Ja. Ik was bij de V aan het kijken. Roland van Kampenhout. Misschien wel de oudste van de drie. Maar misschien, aangezien dat de eerste naam die vermeld is op de hoes de naam van Steven de Bruin is, had ik bij de D moeten kijken.
0: Dat is de jongste.
2: We hebben het uiteraard, of niet... We hebben het over het album Fortune Cookie.
0: Yes.
2: Kraalspelklassieker.
0: Ja, volledig.
2: Iets dat wij allebei heel goed vinden, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel.
2: Volgens Schietijzer verschenen in 2010. Dat zou wel eens kunnen kloppen.
0: Ja, van een keer wel.
2: En ik stel voor dat we luisteren naar een nummer dat mij in een soort shuffle-sessie ter oren kwam. Ik dacht, man, dat is goed. Wat is
0: Schietijzer deze? Shuffle.
2: De Shooting Iron Shuffle. En dat lied is getiteld Boots and Bitches. Ja, ik heb de titels niet geschreven, hè.

0: Moet je respecten, het Vlaamse, Belgische feestdag. Dat is Roland, die er zo nog.
1: Doen een tribute,
0: hè. Ah ja. Boats and Bitches. Steven de Bruin, Tony Gijzelink, Roland van Kampenhout. Op het album Fortune Cookie. Prachtig album.
1: Mm-hmm.
0: Ja, over de bitches. Kun jij het misschien later nog hebben. Maar ik ga verder aansluiten op de boots.
1: Zeer goed.
0: Ik heb iets bij. Op vinyl, jawel. Een dubbele vinyl zelfs.
1: Boots and Cellar.
0: Nee, had gekund. E40. LP, dubbel LP In a Major Way. Uit 1995. Heruitgegeven. In 2017. En we luisteren naar een nummer dat getiteld is Bootsy. E40. Bootsy.

0: Daddy.
1: What's up?
0: What you doing?
1: Sitting up here marinating, just, you know, tripping off how this life is, man. Life of
2: truth. You Lucie. Fantastische LP van E40. Dubbele LP.
3: Hoe noemt hij juist?
2: In a Major Way.
3: In a Major Way. Love it.
2: En er komt binnenkort, in augustus denk ik, een vierdubbele cd van E40 uit.
3: Cd'tje?
2: Jawel.
3: Cd'tjes.
2: Maak er toch zo wat reclame voor, een vierdubbele cd. Ja. Misschien is dat gewoon digitaal, dat kan heel goed. Maar
3: quadruple.
2: Moet er nog wel een paar op cd worden geperst om duidelijk te maken, zie je, dat zijn er vier. Ja, die is nog altijd heel actief, hè, E40. 30 jaar na deze LP. Maar die is al van eind jaren 80 bezig, denk ik. Is nog altijd heel actief, maar wel altijd met heel veel guests ook op de tracks.
3: En wie,
2: valt mij dan op.
3: En wie uit België,
2: ja,
3: waren actief eind jaren 80, maar zijn niet meer bezig?
2: Ja, ik weet natuurlijk over wie dat je dit, maar
3: ik heb, ja,
2: is gemakkelijk.
3: Ik heb een aanvraagje bij Jeroen gedaan. Beste luisteraar, op het Schietijzer. Misschien ook nog eens even duiden wat het Schietijzer is. Hè? Want er zijn mensen die niet zoveel van techniek kennen per se. En
2: ja,
3: die weten natuurlijk niet
2: hoe
3: veel
2: vaak hebben we dat hier nu al over het Schietijzer? Als je het nu nog niet weet.
3: Nu is toch al even geleden.
2: Ja, of van de nieuwe luisteraars.
3: Ja, een Schietijzer, of het Schietijzer, is een instrumentje eigenlijk. Hè? Een robotje. waar je
2: muziek op kunt afdraaien.
3: Ja, digitaal, hè?
2: Ja.
3: Voilà.
2: En dat is iets, die groep dat je het over hebt, dat is iets dat je, dat is, voor de verandering is iets dat ik aan u heb leren kennen, denk ik. Hè?
3: Ja.
2: En daarmee dat je ook snel op Schietijzer, bij het Schietijzer uitkomt natuurlijk.
3: Inderdaad. Ik heb dat...
2: Klinkt ook best op mijn Schietijzer.
3: Heb jij dat al eens in ticht gezien, zoiets? Is dat een cd eigenlijk, of dat is een LP nog, hè, denk ik?
2: Ik heb dat nog niet in ticht gezien.
3: Want dat is zo op hetzelfde label als...
2: Ik denk een cd. Ik denk een cd, 2023.
3: Huh?
2: Die uitgaven, hè. Ik weet niet of dat wat wij gaan beluisteren.
3: Dat is digitaal, denk ik. Hè?
2: Ja, maar is dat iets dat in een tijd verschenen is? Zit je al op de Encyclopedia Metallum?
3: Nee, maar ik heb daar wel al over
2: opgezocht. Staat het niet op uw papiertje?
3: Nee, op een vroeger papier wel. Ik heb gesmeten thuis, dat is uitgegeven.
2: Ah, je smijt die papieren dan weg.
3: En is uitgegeven op Punk Etcetera. Ja.
2: En gaan we dan geen... Ah ja, dat was van Belgian Society.
3: Ja,
2: gaan we dan geen boek... Allee, als we nu een boek willen uitgeven van het Kralenspel, ja, dan gaan die papieren al weggesmeten.
3: Dat is niet zo slim altijd.
2: Ik heb al die playlists nog, hè.
3: Ja.
2: Boekjes vol. Spijtig, hè. Maar we kunnen misschien... Nee, we kunnen daar facsimiles van maken.
3: Dus die Black Shepherd...
2: Zit precies in een motor. Mm. Motorfiets.
3: Hoe noemt die plaat nou weer? Immortal Abuse of zoiets?
2: Bijna, Immortal Aggression.
3: Dank u.
2: Dus dat is in een tijd wel uitgekomen dan?
3: Ik denk dat wel, ja.
2: Op vinyl dan waarschijnlijk.
3: Ja,
2: het, ja. 89, zeg je.
3: Ja, eind jaren 80. 88.
2: Dan moet ik de metalum? Nee, geen goesting.
3: Nee. Dat moet allemaal niet, ook allemaal niet zo belangrijk.
2: Belgische muziek, ik zeg nu wel heel fier dat jij dat via mij leren kent, maar ik heb dat natuurlijk ook maar gewoon van de Fenris.
3: Van de Noorden nog?
2: Van de Noord, die wel van alle landen wel wat afweet van metal. Black Shepherd.
3: Ja, Immortal Aggression dus. Ja, dat was eigenlijk, ik heb die beluisterd, die plaat. Een van mijn favorieten was het laatste nummer, dat is echt nog, allee, dat is echt ultra, het is allemaal wat manisch eigenlijk toch, klinkt het op een manier.
2: Gekke muziek, hè.
3: En die riff daar en die gitaar en ja, er is iets mee. En dat nummer ook, dat echt ultra manisch was. En ik dacht, ja, dat
2: ultra
3: gaan, ja, dus ik dacht, dat ga ik eens een keer af laten draaien op de radio.
2: Schietijzertje.
3: Maar dan dacht ik, ja, die titel, oh, dat zeg ik toch niet zo graag.
2: Terwijl jij dan, toch wel wat titels durft voorlezen hier in het Kralenist.
3: Ja, dat is wel zijn. Maar nu, ja, er waren een aantal aanleidingen waardoor ik dacht, ik kon het toch doen. Ik was aan het luisteren naar een plaat van Throbbing Gristle genaamd DOA. En dan dacht ik, oké, ik kan eens een keer naar de groep DOA luisteren. Mm. Een Canadese punkgroep. En die hebben een nummer, Rich Bitch.
2: Zeg.
3: En ik dacht, misschien kunnen we dat dan wat combineren. En dacht, maar dat nummer was eigenlijk niet zo... Ik vond DOA eigenlijk niet meer zo goed, precies. Allee.
2: Oei!
3: Ja, Dat is iets van vroeger. Ik zet daar heel weinig op, ik zal het zo zeggen. Dus misschien minder aan mij besteed. En ineens was het allemaal beetjes wat de klok sloeg. Ik heb er nog één bij.
2: Ik heb heel veel beetjes in het scheethuizer zitten, heb ik gezien.
3: En de little bitch heb ik zelf niet bij. Hè. Dat is gewoon nu verkopen via het scheethuizer.
2: Maar je hebt mij bij, en ik heb het scheethuizer bij.
3: Er zijn er veel bij. Hè.
2: Er zijn er een little bitch bij op veel verschillende manieren eigenlijk.
3: Wil je eens luisteren?
2: Naar?
3: Black Shepherd met little, little bitch.
2: Zeer graag. Shooting Iron. One Love. Het is weer.

0: Voilà. Little bitch Sorry. Van Black Shepherd.
1: Ik luister België.
0: Yes, en we gaan voort met België.
1: Wauw, zeg aan mij. Themaplaat, ja, aflevering.
0: Wel met een Hollander op de bas.
1: Dan is het goed.
0: We gaan, en het is grappig, vind ik, omdat het is de Neon Judgment.
1: Ja, typisch een Belgische humor.
0: Dat is echt wel typisch Belgisch, hè? De Neon Judgment.
1: Ja, zeker.
0: Met de plaat Mbi. Dat is 6 liedjes maar. Dat is een mini-LP, noemden ze dat, denk ik, toen. Opgenomen in Eindhoven in 1985. Door hun eigen producer van die tijd, Ludo Kemberlin. Maar er doen gastmuzikanten erop mee.
1: Oh, ja.
0: Waaronder bijvoorbeeld, en dat vond ik wel grappig, ja, Theo van Eenbergen. Mm. Dat is een Hollander, de geluidsman van Rollins Band Live.
1: Aha.
0: En ja, dat is eigenlijk zo waar, reggae.
1: Aha.
0: Zo, eens luisteren.
1: Graag.
0: Het is een heel lang nummer, ik weet niet of we het volledig gaan trekken. En dat heet See That. Uitroepteken.

0: Dankjewel, Jeroen. Jeroen heeft me net een... mag ik dat zeggen wat je gedaan hebt?
1: Ja.
0: Jeroen heeft me net een kopje... spicy chai gebracht.
2: Proficiat.
0: Jeroen.
2: Dank u.
0: En dat was het nummer See That. De Neon Judgment anno 1985 opgenomen in Nederland met een Nederlander op de bas. Dirk Dadavo deed synthesizers en vocals. TB Frank deed gitaren en vocalen. En voilà. Meer ga ik daar niet te veel over zeggen, denk ik. Hè.
2: Kunnen blijven praten.
0: Het is uitgebracht door Anything But Records uit Heverlee.
2: Dat is België.
0: Ja.
2: Ja. Dat is allemaal niet uiteindelijk. Hè.
0: 11 juli zeker. Van, nee, dat is de Vlaamse feest.
2: Dat is de Vlaamse.
0: 11. En wat is het vandaag? 21. 11 plus 10 is 21.
2: We blijven in België.
0: Alright.
2: Denk zonder Hollanders, daarmee dat ik nu eens aan het zien ben. Wie staat er hier nog in de credits? Volgens mij geen Nederlanders in de credits, althans. Een nieuw instrumental solo album. En we zitten in België. Hmm. En het is iemand die misschien ook wel graag naar de Neon Judgment luistert.
0: Ah, dan... Nee.
2: Dat gok ik nu eigenlijk maar. Ik heb het over Björn Eriksson.
0: All right.
2: Plays guitar. Ah, nee. Zou je er niet graag naar luisteren, naar de Neon Judgment?
0: Ja, zeker.
2: Toch, hè? Er is iets van deze jeugd.
0: Er is een nieuw Blitzega-album ook, denk ik.
2: Huh? Waar?
0: In de winkels, denk ik.
2: Pardon?
0: Ja, zoiets roos of paars.
2: Huh?
0: Ja, dat is ook Björn Eriksson. Hè?
2: Dat wil ik hebben. Maar ik wil niet in die winkels.
0: Ik ging juist zeggen, we gaan zo biedt eens naar de winkels. Hè.
2: Ik wil het hebben, maar ik wil niet naar de winkel. Kun je dat niet op internet bestellen of zo? Digitaal?
0: Ik ga eens kijken.
2: Waar gaat het dan kijken?
0: Munitiedepot.
2: Wat ga je intypen?
0: Blitzega, denk ik.

0: Ondertussen zal ik nog eens vertellen over Björn Eriksson. Ja. Die heeft dus die plaat uitgebracht, Plays Guitar, in 2025. Dat is vorig jaar. En ik heb dat digitaal aangeschaft. En ik heb daar een paar weken geleden, ik denk 2 hittegolven geleden, verschillende keren achter elkaar naar geluisterd. Ik vond dat dat heel goed gedeed in de hittegolf. Dat was iets dat ik vond het aangename luisterervaringen. En dan dacht ik, ja, dan kan ik dat toch ook nog wel eens afdraaien in het kralenspel. En, weet al meer?
1: Ja, dat is... Ik release
0: ja.
1: 1-9-26.
0: Oh.
1: Maar de single staat hier al klaar. Hè.
0: Waar?
1: Singeltje van 8 minuten op het munitiedepot.
0: En hoe heet dat dan?
1: Puzzola.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Puzzola.
0: En zit jij op zo'n video-website met een Y?
1: Ja.
0: Dat is niet goed.
1: Jeroen, zeg je gelijk, kom.
0: Elko, ja, kom.
1: Dat is toch niet zo erg allemaal, hè?
0: Nee, dat heb ik ook niet gezegd, hè. Ja. Erg is
1: maar niet goed.
0: Nee.
1: Als het niet goed is, dan zeg je het ook.
0: Dan zeg ik het zeker. Maar dus, als het wel goed is, zeg ik het toch zeker ook. Bijvoorbeeld Plays Guitar van Björn Eriksson.
1: Ah ja, sorry.
0: Heel goed. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar het nummer The Quest.
1: Oeh.
0: Is dat goed?
1: Ja, ja.
0: Als het goed is, zeggen we het ook. One love.

0: Voilà.
1: Schoon, hè?
0: I love it.
1: The Quest van Björn Eriksson. In de achtergrond horen we het nog. Ja. My Son Can See a Tree Grow. Is dat niet dat album waar dat Silas Eriksson de titels heeft verzonnen?
0: Denk het, ja.
1: Dus die heeft ook al een zoon misschien. Maar die Erikssons zijn er rap bij natuurlijk, hè.
0: Mm-hmm.
1: We blijven in België. Maar niet heus. Er is een Belgische groep die heet Think of One.
0: Klopt.
1: Maar dat is dus ook een nummer van Thelonious Monk. Ik wist dat niet. Hoewel dat ik die plaat Criss Cross, dat is een van de eerste jazzplaten die dat ik ooit beluisterde of aanschafte. Ik weet het niet. Allebei misschien. Ik weet nog... Ja, ik heb die eerst geleend van Jos Pop Kaluwaerts.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik die zelf gekocht in Edinburgh, denk ik. Nou, dat is ook helemaal geen interessante informatie eigenlijk. Maar dus ik heb die plaat al lang, ik heb die heel veel beluisterd. Maar ik wist dus niet dat daar een nummer op stond dat Think of One heette. En dan vroeg ik me ook af, is dat dan daarom dat Think of One heet? Die groep, die Antwerpse groep?
0: Ik denk dat wel eigenlijk. Ik weet dat niet... Ik heb dat nog nooit gevraagd aan die mensen, maar ik heb wel zo vermoeden. Een aantal van die leden hebben wel ook hadden wel serieuze jazzplatencollecties en kennis.
1: Ja. We hebben wel ooit eens een verhaaltje over gelezen in een interview of zo. Dat er iemand zei, we hebben nog een groepsnaam nodig. En dan zei het een ander, wel Think of One, hè. Maar is dat allemaal waar? In een tijd was dat nog waar, hè, wat er in de gazette stond. Of
0: ja,
1: niet?
0: In het geval van Think of One dacht ik ook vaak denken aan de eerste tel van de maat.
1: Denk aan de ene, jongens.
0: Ja, omdat dat ze nogal een...
1: Waar zit hem?
0: Die maken toch... Alleen in mijn fantasie hadden die wel wat muziek in andere maat, zo in vreemde speciale maatsoorten.
1: Ik vind dat wel de leukste verklaring van de groepsnaam. Think of One, hey, mannen. À Berlin, à l'issue d'un récent concert... Un journaliste enthousiaste écrivit « Thelonious Monk n'est pas seulement le plus grand compositeur de jazz moderne, il est le plus grand compositeur depuis Bartok. »
0: Amai. En is dat, maar dat is een Franse tekst daar, aan de rechterkant van die hoze van?
1: Pressé en France et distribué en France par CBS Disc 1, 3, rue du Château. Oei, oei. Neuf, hoe zeg je dat? Wacht, dat moet ik kunnen. De
0: Château Neuf.
1: Du Pape. De 522 Neuilly Cedex. Huh? P 1963 CBS Inc.
0: En waar staan geen Engels van achterop, of wat?
1: Verstaan geen Engels. Ja, pas d'ange. geen Engeltjes op. Ja, die titels.
0: Bij mij staat daar zo'n brief. Allee, zijn de liner notes geschreven door Panonica de Koningswater.
1: Dit zijn de liner notes geschreven door een zekere SB. Attention, Monk, c'est énorme. Il est en train d'augmenter le patrimoine artistique de tous les temps. Et nous avons la chance de le savoir tout de suite. Car il n'y a pas de jazz s'il n'y a plus de swing. Ook waar, hè? Of is dat niet waar, misschien? Is misschien wel een omstreden statement. Dus die plaat is Criss Cross, blijkbaar een Franse persing. Maar dus wel in Schotland gekocht, denk ik.
0: Die plaat gaat de wereld rond. Wordt nu afgedraaid in België.
1: Ja. Charlie Roos op tenor sax, John Ur op bas en Frankie Dunlop drums. Dat staat er dan wel in het Engels. Er staat dus wel Engels op, drums. Yeah. En ook New York, 1962, 1963. Dat zal misschien de opnametijd geweest zijn, of? Gelacht?
0: Ja, ik was nog met die Engelen aan het denken, allee, of die Engels.
1: Er staat één Engeltje op.
0: Monk zelf.
1: Is Monk zelf, hè. C'est pas un ange, c'est un moine.
0: Chic.
1: On écoute Penser à la une.

0: Thelonious Monk, moin.
1: Dus dan nog eens vol. Think. Think of me. Think of one. Thelonious Monk, compositie van Thelonious Monk, gebracht door Thelonious Monk, met Charlie Rouse, John Orr en Frankie Dunlop. Prachtige plaat, hè, die Criss Cross.
0: Ja, dat is heel goed. Dus, daar, ik ben nog niet, allee, ik ben nog altijd een boek aan het lezen.
1: Ik wou juist vragen, is dit al aan Criss Cross?
0: Nee, nog niet.
1: We zijn dan in 63 of wat?
0: Ja, dat is, ja, dat is op CBS. Hè, dus,
1: En was hem al doorgebroken. Hè.
0: Ja, dus, ja.
1: Ook heel poppy plaat op een manier. Maar ik weet niet, in die tijd was het dan ook zo gemakkelijk in het oor liggend? Kunnen wij niet weten. Hè.
0: Geen idee.
1: Het kan in die boek misschien nog wel duidelijk worden.
0: Het klinkt goed, hè. Eigenlijk is al deze muziek allee, wel vrij toegankelijk. Allee, met mijn oren de dag van vandaag.
1: Een nieuwe wereld.
0: Ja.
1: Een nieuwe auditieve wereld. En waar zit het dan al in een boek?
0: Goh,
1: welk jaar?
0: Hij zit weer in het gesticht.
1: Oei.
0: Het is een beetje triestig eigenlijk. Ja.
1: Welk
0: alles
1: jaar?
0: Allen om eruit. Maar, wanneer vlak nou Brilliant Corners? 57 of zo?
1: Wie heeft hij er dan ingestoken?
0: Politie.
1: Oh ja. Ja,
0: hij had een accident gehad. En ja, oh ja. Ik kon niet te veel proberen uit te wijden, maar hij heeft een accident en hij stapt uit en hij begint gewoon te staren. Hij doet niks.
1: Dat hebben ze niet graag. Hè?
0: Ja. En dan laten ze al de auto staan en dan laten een briefje achter de politie. Psycho taken to Bellevue. Dat is een psychiatrisch hospitaal. Mm.
1: I like it.
0: En ja, toen heb ik een boek even weggelegd ook.
1: Even te bekomen.
0: Ja, ik vond het niet meer plezant eigenlijk.
1: Ja, deze leven was misschien ook niet zo plezant altijd.
0: Hè. Ja, nee. Moeilijk in te schatten, maar ja. Volgens een boek was hij bipolair. Dus het zal misschien soms plezant geweest zijn en soms niet.
1: Ja, de helft van de tijd. Crepuscule with Nelly.
0: Pardon?
1: Crepuscule with Nelly, horen we op een achtergrond.
0: Het is een titel, denk ik, waar Nika de Koningswater voor iets tussen
1: from
0: zat.
1: From the barrel.
0: En het is dus, Ellie is de vrouw van Thelonious Monk.
1: Ellie? Nelly?
0: Yes.
1: Van de Crepuscule?
0: Ja.
1: Le Disque du Crepuscule, is dat ook geen label?
0: Ja, schemering wil dat zeggen of zo, denk ik.
1: Ik weet dat niet wat dat wil zeggen.
0: Schemering, avondschemering of zo. En hij had dat eerst, ik weet niet, zeg maar iets plezants met Nelly genoemd of zo. En Nika had denk ik gezegd van, well, crepuscule is wel een tof woordje misschien. Blitzega, we waren nu toch over bezig, het is toch klaar op de computer, Jeroen. Wat denk je, gaan we het eens afdraaien?
1: Ik ben wel benieuwd, de nieuwe hit dan eigenlijk. Nieuwe single.
0: Dat is gepost geweest op 2 juli 2026. Blitzega is een pseudoniem voor Björn Eriksson Puzzola. Is a track taken from upcoming album Fishdip. En dat komt uit 1 september 2026 op Dim Din Records.
1: Komt nogal wat op uit de laatste jaren. Hè?
0: Ongelooflijk.
1: Een serieuze en artistieke output.
0: Ik zal de video naar u. Ah ja, het is er zo. Het is een danseresje.
1: Ja, dat kijkt hem liever zelf naar in elk geval.
0: Nee, ik zal. Ik zal het naar u toch ook wel.
1: Stuur het anders eens
0: nee,
1: door.
0: Nee, ik kon het scherm gewoon even draaien.
1: Ja, dat bedoelde ik. Stuur het scherm even naar mij.
0: Tot z'n biet, hè.
1: Dag.
0: Doei.
1: One love.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik was een beetje aan het wegdromen bij de muziek. En voilà.
1: Potsola.
0: Daardoor heb ik niet direct iets goed klaar kunnen zetten.
1: Oei, maar toch ook niet slecht? Heb je toch iets goed?
0: Ja, het ligt al op.
1: Je ziet ze heel schoon zelfs. Ik ken het, ik heb het steken.
0: Ja,
1: ik heb het een heel herkenbare hoes. En een goede link met Blitzega, vind ik.
0: Ja, het is Belgisch.
1: Belgische elektronische solo-artiest.
0: Er zijn ook wel wat gitarkes bij, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, daar speelt een Björn Eriksson toch ook?
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel iets anders aan het afdraaien, hè? Dat schiet
0: ja, ja, een massacre in Honolulu. Is dat. Maar niet
1: ja, wel dezelfde artiest. Wel een goed begin.
0: Dus ik heb Keun bij, hè. Muziek gemaakt in het Keunhok.
1: Keunhok?
0: Ja,
1: wat is dat?
0: Van Keunhok.
1: Wauw, Keunheuk.
0: Ja. Jurgen de Blonde. En die houdt zelf ook er wel van eens een keer een woordje om te draaien.
1: Aha.
0: Want dat is hier uitgegeven op Kraak en dat is in een tijd van myspace.com, dat bestaat nog altijd wel, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
0: En slash Ednolbed.
1: Ednolbed?
0: Omgedraaid.
1: De Blonde.
0: Yes. Okay. Waarom heb ik dat bij? Dus ik heb het over de LP We Need More Space in the Cosmos.
1: Ja.
0: Welke tijd is dat?
1: Oh, 2005. 8.
0: Dus denk, zou het niet ouder zijn?
1: Oei, nog ouder. Dat wil zeggen dat ik ook nog ouder ben dan dat ik dacht.
0: Ik weet het eigenlijk niet.
1: Zie, maar dan is dat bij op vinyl en dan staat dat er nergens op. Dat kan toch niet?
0: Nee, wij kenden elkaar toen al wel, denk ik. Ik zou wel 2005 zijn.
1: Kenden wij elkaar toen al door en door?
0: 2007 misschien zelfs al.
1: Het gouden jaar 2007.
0: Ik wil het eens opzoeken, waarom heb ik het bij?
1: Ik ben bezig. Wat is dat? We need more space in the cosmos, hè?
0: Ja. Ik had dus is iets van Trobin Grissel opgezet. Die plaat DOA. En daardoor ging ik dan die groep DOA meebrengen. Althans, een release daarvan.
1: 2009.
0: Alright. Het jaar dat we samen op
1: tour zijn gegaan. Toen begonnen we elkaar toch door en door te kennen. Hè?
0: Ja.
1: Toen nog wel.
0: Dat was er zo'n liedje dus, van Chris Carter of van Trobin Grissel. En, ja, dan moest ik denken aan Keun, ja, zo die synthesizers. En ja, het kosmische gevoel dat eigenlijk wel een beetje past bij de verzengende hitte van sommige van deze zomerdagen. Fantastische plaat, ja. Is heel gevarieerd ook eigenlijk. Ik had, wat wil ik niet meer gaan pakken? Wel, het eerste stuk klaar. The ocean that has no west and no east.
1: Speciaal.
0: Dat is echt wel een rustig nummer. Oei. Dieren.
1: Bier?
0: Dier.
1: Ah, van die oceaandiertjes.
0: Plot was nog steeds niet dier.
1: Nee.
0: 14,70 euro.
1: Is nog altijd niet dier. Ik was dus aan het opzoeken, niet hoeveel dat ze kosten, maar wanneer dat ze uitkwam. En je kunt dat toch nog voor een prikje op de tweedehandsmarkt op de kop tikken.
0: Prachtig album. We Need More Space in the Cosmos van Keun. We luisteren naar The Ocean That Has No West and No East. One Love.

0: Jurgen, de blonde.
1: Is nog bezig, precies.
0: De blonde Jurgen is nog bezig met The Ocean That Has No West and No East.
1: Is dat mij?
0: Ja.
1: Parental advisory, explicit lyrics.
0: Hip-hop.
1: Vroeger dierf dat er wel eens op te plakken op zo'n doosje of een hoesje. Hier is het gewoon ingebakken in de artwork op de cover van de cd. Nou, er staat geen titel bij. Ween staat er gewoon.
0: Ah, geen hip-hop.
1: Nee, Ween. Ze hebben veel genres gebracht, maar hip-hop niet echt, denk ik.
0: Nee.
1: Ween, het is hier wel een iconische hoes, denk ik.
0: Ja.
1: En dat is de plaat Chocolate and Cheese.
0: Ja, dat is echt een goede plaat, vind ik.
1: Waarom komt dat nu aan de beurt?
0: Omdat...
1: Een nozele link.
0: Ik weet niet. Zijn dat broers?
1: Die doen alsof ze broers zijn. Hè? Maar ja, je zou het kunnen zeggen, die Jurgen de Blonde, die zit bij de Portables. Also, die is ook wel zo wat Wien-esk, denk ik.
0: Just, yeah.
1: Maar dat is niet de reden. Het is omdat die plaat van de juist heet Ween Eat More Space.
0: Och, och, amai, zeg je. Dat is echt zo Geert Wagenman.
1: Dat is
0: erg, de link met de eerste release die we gespeeld hebben.
1: Dat is een multigelaagde link.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een link. We luisteren naar Ween. Wacht, van welk jaar is dat grapje hier? 97 of zo?
0: Ik weet het niet meer.
1: 94.
0: Take me away.
1: Nee, en ook niet Ocean Man. Had dat nog gekund, maar dat staat op de mollusk, hè.
0: Luister, you drive me crazy with your boogie, okay, okay. Nee.
1: Jawel.
0: Toch, is dat nummer...
1: Voodoo Lady.
0: Nummer 10.
1: Jawel.
0: Zit dat zoveel op de
1: ja,
0: cd?
1: Ja, dat is straf, hè. Zo goed is die cd.
0: Oei, ik druk op open in plaats van op play.
1: Ja.
0: Ietsje te open-minded vandaag.
1: Voodoo Lady. One more fucking love.
0: Zeg, one more fucking love.
1: Eat.
0: Ah ja, more dan moet ik hier ook nog op een knop duwen.
1: En nog een buis openzetten waarschijnlijk.
0: Buis staat open, maar dan moet hier op line B staan.
1: Voilà. Ah, dat is van de groene draad.
0: Van het groen naar het geel.

0: Voilà, Jeroen, dat was van waar de nummerkeuze.
1: Ah, wel, dat gaan we nu direct horen, want we gaan luisteren naar, nog eens naar Daniele Baldelli, de Daniel B.
0: Ja.
1: Daniele Baldelli uit Cosmic Temple Chapter 3.
0: Mm-hmm.
1: Luisteren we deze keer, want daar hebben we wel eens iets van beluisterd, naar Gandharva.
0: Pardon?
1: Op Schietijzer.
0: Gandharva.
1: Ja.
0: Alright.

0: Daniele Baldelli met de Gandharva.
1: Daniel B.
0: Inderdaad.
1: Gandharva, ja, dat nummer had een hele evolutie. Hè, want dat begon met zo wat, toch zo'n beetje een percussie beat.
0: Precies, reminiscent
1: of Voodoo Lady. En dan, ja, dan heb ik hier iets klaargelegd dat ook een beetje met dat soort percussie werkt.
0: Ja.
1: Maar een pakje trager, en dat is ook een beetje het idee van heel het genre. Saturno 2000, ik weet niet of je dat. Larry Bajada, de Los Sonideros, dat is van 1962 tot 1983, een compilatie op Analog Africa.
0: Prachtige compilatie.
1: En ja, Sonideros, dat waren voornamelijk Mexicanen die met sonidos werkten, sound systems.
0: Mm.
1: Voor familiefeestjes, plaatjes te draaien op zo van die grote installaties buiten.
0: Ja.
1: Platen, maar ze draaiden die dan wat trager af of zo, denk ik.
0: Ja, wel, dat was heel dat verhaal, hè? Die combia, maar dan te traag.
1: Ja, dat is wat de Sonideros deden. Die familiefeestjes die ontaarden, of allee, die evolueerden soms ook wel naar neighborhood bashes. Wat is dat, een neighborhood bash? Een groot buurtfeest eigenlijk.
0: Buurtfeest, hè?
1: Zoals de olijfrakketak bijvoorbeeld, zoiets, hè?
0: Olijfrakketaketak.
1: Inderdaad, Jeroen, zeer goed. We zijn het programma begonnen met, wat was dat nu weer, met Geert Wageman, Anna Hommer en Pavel Veit, maar dan was het Awakemekemo.
0: Awakemekemo, hè.
1: En een singeltje of mijn notities, die zeiden dat een tribute was to Colombiaanse cumbia.
0: Ja.
1: En ik dacht, oké, dan kies ik eens iets van die plaat dat uit Colombia komt, uit de dubbele LP Saturno 2000.
0: Ja.
1: En er staat één Colombiaanse track op. Zullen we die eens luisteren?
0: En welke is dat dan?
1: Dat is La Danza del Mono van een Lucho Gavilanes. En dat is uitgebracht in 1907. 197 en dan een vraagtekentje. Dus dat weten ze niet. Eens een keer checken.
0: Ja.
1: Dus dat is ook zo met wat percussie, maar wel trager dus, hè. Dat is de bedoeling.
0: Het is ook niet altijd om te snelste. Hè,
1: voilà, dat vind ik ook zeker niet met. Allee, het valt eigenlijk wel
0: met
1: mee.
0: Met deze weer wel, maar. Ja.

0: De programmamaker na ons is gearriveerd en nou, die is me toch te vertellen dat Mono refereert naar Aap.
1: Ja.
0: En Gavilan is naar Havik, denk ik. Hè?
1: Zoiets, ja.
0: La Danza del Mono, de apendans van Lucio de Havik. Of van de Havik. Dat was uit de jaren 70. Eruitgegeven. Nou, ja, misschien wel verteerd op vinyl. 2022 door Analog Afrika. Muziek met percussie. En er, ja, er zat een melodieke op een gegeven moment in deze track die mij deed denken aan een melodie uit de soundtrack voor Cul de Sac van Roman Polanski. Oh. En alles in een film, de muziek is van Krzysztof Komeda.
1: Krzysztof.
0: Poolse huiscomponist een beetje.
1: Toch wel precies Polanski. Wat de vaste van Polanski. Hè? Hij heeft er toch verschillende films voor verklankt.
0: Een experimenteel jazzmuzikant eigenlijk ook. En componist. De Krzysztof. Ik heb dat nummer... Goh, ik was aan het twijfelen. Ik had er eentje klaarstaan. Eventueel het eerste van die... eigenlijk maar 6 tracks tellende mini-LP soundtrack op vinyl. En ik heb eerst had ik, dacht ik gewoon eentje met percussie spelen ook.
1: Ah.
0: En dan dacht ik gewoon eentje spelen met die melodie dat er ook in kwam.
1: Greensleeves.
0: Ja. En nu uiteindelijk kwam er iets tussen de twee inspelen, letterlijk. Dus nummer 2 van de 3 tracks aan de A-kant, dat heet Radio One en er komt percussie in, maar die wordt niet zo gebruikt in zo'n zwoel ritme of zo. Dat is meer een soort van spanningsmaker.
1: Uh-huh.
0: En het staat net als nummer 3 dan in 3, 4 of 6, 8 denk ik al. Zo'n ching, kalakata, flum, karakata, iets
1: meer. Dat is een 12-8.
0: Ja, ik zal maar eens luisteren naar. Dan kan
1: kanking koki kaka konka pinking kaka chaka konka kinking koko toko konka kaka kinka konka kakon.
0: On écoute quoi? Radio One.
1: One motherfucking love.
0: Cul de sac.
1: Mais oui, mon vieux.

0: Dat was hem al, de Radio 1 van Christophe Comeda. En op de achtergrond dan dus die met de melodieke dat ik dat ook even heel... Alleen wat trager en wat lager komt in de nummer van Den Havik dan. Hè.
1: Mm-hmm. Nog wat soundtrack muziek uit een heel speciale, nogal grillige film dat ik onlangs heb gezien. Troll, heb je nooit gezien?
0: Nee.
1: Je hebt een 1, je hebt een 2 en je hebt een documentaire over de 2 die zogezegd een van de slechtste films ooit gemaakt zou zijn.
0: Ja, toch gezien denk ik de troll in Scandinavië of zo, met de alleen highways, een monster.
1: Nee, dat is een andere film over een troll.
0: Oké.
1: Deze is wel...

heavier. Maar ik kan er niet te veel over babbelen, want ik zou daarna nog een liedje willen spelen, okay, als het kan. Dus nu luisteren we naar een soort themalied dat de trollen zelf zingen. Ja, grellig. Troll Cantos Profane, gecomponeerd door een zekere Richard Band. Het is bezig, zo.

0: Wow.
1: Ja, dat zingen die trollen graag.
0: Ik hoorde precies uw stem erin.
1: Ben ik die Richard Band. Troll, Cantos Profane was dat dus uit de soundtrack van de film Troll. Gecomponeerd door Richard Band. En we gaan eruit met nog wat soundtrackmuziek van de hand van Louis Andriessen. Golven, muziek voor de film Golven van Annette Appon. En we gingen eigenlijk luisteren naar het lied Kleren passen. Maar dat duurt langer dan 7 minuten. Dus ik stel voor dat we gewoon naar het themalied luisteren. Ik denk dat we dat ooit, jaren geleden al eens hebben beluisterd in het Kraalspel.
0: Okay.
1: En dat heet gewoon Golven en dat is heel mooi. En dan is het daarna tijd voor Kiss My Jazz. En dan zien wij elkaar hier hopelijk volgende week terug, zeker?
0: Ik hoop het ook.
1: Dit was het Kraalspel op Radio Centraal 106.7 FM. Louis Andriessen, Golven. Yo.

Met dank aan Elkon Jeroen voor de inspiratie op het einde van Kranenspel van vorige week. Dat was dan Major Holly met Mac the Knife. Kiss My Jazz een uur lang met de componist Kurt Weill. Dit is Billie Holiday met Weill Standard Speak Low. Uit Weill's One Touch of Venus.

Billy in Speak Low. Met Ben Webster en Sweet Edison op de blazers en Barney Kessel op de gitaar, 1956. Nog uit Wilds, New Yorkse periode. September Song uit de 1938 musical met antifascistisch ondertoontje. Hier instrumentaal door Art Tatum en Lionel Hampton.

En weer met Sweets Edison en Barney Kessel, dat hebt u goed gehoord. Voor Wilde naar New York uitweek, was hij uit Berlijn naar Parijs gevlucht. Daar schreef hij in 1934 het bitter cabareteske Marie Galante. Wie beter dan het chaotische Willem Breuker collectief om dat te vertolken.

Misschien wel Kurt Wilds bekendste song nu. Uit zijn samenwerking met de getalenteerde Elisabeth Hauptmann, ook wel bekend als Dorothy Lane, en meesterdief Bertolt Brecht in de tweede helft van de jaren 20. Uit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, levenslang sterk vertolkt door Wilds eerste en tweede vrouw Lotte Lenia. Verrockt door Jim Morrison en verpopt door David Bowie. Hier in een prachtig Italiaanse instrumentale versie met Gianluigi Travesi en Gianni Coscia. Het lijkt wel een Fellini soundtrack, maar het is het niet. Moon of Alabama.

De zwarte schrijver, dichter en activist. Langston Hughes had er een hekel aan dat Wilde soms als Jood, soms als Duitser en soms als Amerikaan werd gedefinieerd. Als hij voor mij componeert, is hij gewoon zwart. Mooi compliment. Samen schreven ze in 1947 Street Scene, daaruit Lonely House.

Lonely House, door Betty Carter in 1994. En nog een nummer uit de 1947 musical Street Scene, op tekst van Langston Hughes. Moon-faced, starry-eyed, hier in een crooner-versie van Johnny Mercer en het Benny Goodman Orchestra, 1947.

Terug naar het Willem Breuker collectief dan, voor Song van Mandelei, gesigneerd Hauptmann Brechtweil in 1929. Razend akelig snel circus, daar gaan we.

Erst komt das Fressen, dan komt die moraal. Weinig zo contrasterend als achtereenvolgens Enfant Terrible William Burroughs en chansonneuze Patricia Bijsens. Maar alle twee even Kurt Weill, What Keep Mankind Alive en Leader der Fenimore. Dit is dan weer behoorlijk meer jazzy. Chick Corea in 1966 met Woody Shaw, Jew Farrell, Steve Swallow en Jew Chambers. This is New, heet het. Kurt Weill schreef het in 1941, samen met Ira Gershwin.

Voilà. Kiss My Jazz sluit weer bijna af en doet dat met de grote Sonny Rollins en Kurt Weill's Moritaat, ook wel bekend als Mackie Messer. De cirkel is rond, tot volgende.

Buurmis voor Buren hier, Radio Centraal. Vandaag met een speciaal gast uit Marokko. Dus veel Arabische muziek vandaag. Zoals deze plaat. Egypte en Libanon. Cosmic Arabic Disco en Searing Dance Floor Bangers en 1974 tot 85. Dit is Joseph Nemoun met nummer Rasputin. Enjoy.

Yes, dit is onze vriend Ishan Almunzer. Ik heb daar ook ooit een nummer van gecoverd. Het is een hele leuke artiest. U hoorde ook nog Iman El Bahar Darwish met Sopko Indas. Dit was Ishan Almunzer met A Night at the Station. Deze is Mohammed Jamal met nummer Halila. Dat is instrumentaal. Huurnis voor Buren, Radio Centraal. Elke dinsdag van 4 tot 6.

staat instrumentaal de plaat en toch zijn ze aan het zingen. Tjallari. En het is ook nog eens de nationale feestdag vandaag. Viva la Belgique, unité, fait la force.

Yes. De volgende plaat is een tribute to Om Kulthum, Om Kulthum, legendarische Egyptische zangeres. Gespeeld door Omar Khorshid, mijn favoriete gitarist van die côté. Dus een tribute to Om Kulthum met by Omar Khorshid en his magic guitar. En het eerste nummer dat heet Alf Laila.

Yes, wanneer we muziek draaien van een Belgische groep. Die spelen helaas niet zoveel, aangezien dat er niet echt een scène is voor dat soort muziek. Ja, dat is een beetje een mix van Arabische muziek met andere stijlen. De band heet Gaisha en de plaat heet Anna Aisha. En de zangeres is Aisha Haskal, die zong, voor mensen dat dat misschien nog herinneren, die zong bij de Vaf-fanfare. De Vaf-fanfare was een fanfare uit het Gentse, die ook Arabische muziek mixte met Westerse muziek. Heel goede fanfare, helaas bestaan ze ook niet meer. Is ook Eduardo Vega op gitaar, is een van de gitaristen van mijn band, van Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Nicolas Leonard op drums, dat is een heel goede ska reggae drummer van de Moon Invaders en van Carolo Regions en Tutti Saan. Michael de Schrijver op de synthesizer. Falk Schrauwe, percussie, ook een heel bekende, heel goede muzikant. Renaud Gilbert, violin, ook een heel goede muzikant. En Lieven van P op de bas. Allemaal opgenomen bij Frederik Segers in Studio Boma in Gent en uitgebracht met het Zephyrus label. We gaan hier een nummertje van draaien. Check it out.

Dit is een beetje jazz, meer Arabische fusion muziek. Wat heet Abdo Salma door Abdel Rahman El Khatib. Ik ben aan het uitzoeken hier. Onze Marokkaanse gast is hier aan het uitzoeken wie van waar dat hem eigenlijk komt.

naar Marokko mee, een van de bekendste zangeressen daar. Van in tijd Nahima Sami. Met Abdou El Amari. Kalani Griba. Ja. Mijn Arabisch is bijschaven.

كان يوجبني أو هرب بيا رمالي الريح والعب بيا داني وجبني.

وعجبني او هرب

Yes, Fadul, de Marokkaanse James Brown. Hij is een compilatie van zijn muziek hier uitgebracht op het geweldige label Habibi Funk. Hier komt muziek van andere legendaarse zangeres. Back to Baalbek is Fairuz met het nummer hier El Bent et Chalabea.

Ja, dit is muziek uit Algerijn op het prachtige label Habibi Funk's compilation, een eclectic selection of music from the Arab world. Dit is Bob Disney, Wang Dang. Het is nog altijd huur, niet voor de buur, Radio Centraal, elke dinsdag van 4 tot 6 uur.

Yes, dat is de koning van de Soedanese jazz. Sharhabil Ahmed, the king of Sudanese jazz, the founding father. The founding father of Sudan's own take of jazz, a unique blend of jazz, rock and roll en classic Sudanese sounds, ook op het Habibi Funk label. Yes. Dat was het nummer Argos Farfish. En dit nummer heet El Bambi. Huur is verbuurd, het is 17:30 gepasseerd hier. We zijn hier nog een klein half uur. En zoals elke week. De laatste 25 jaar hier op Radio Centraal.

Yes, we gaan even terug naar onze gitaarheld Omar Khurshid. Prachtige muziek van de plaat Omar Khurshid Giant Guitar. Omar Khurshid was een Egyptische gitarist. Deze plaat is opgenomen in 1974 voor een Libanees label, The Voice of Lebanon. En daar mixte hem orientale muziek met moderne arrangementen. Dat is uitgebracht op het label We Want Sounds. Omar Khurshid, check it out.

Yes, en natuurlijk het label dat in België ook zulke muziek uitbrengt, dat is de jongens van Suma Records en Radio Martico. Die hebben toch een heel deel, een viertal platen van Onkel Soem uitgebracht, waaronder deze Alf Leila Walela. Suma Records is dit en we gaan hier een hele kant spelen. Kan niet anders. Check it out.

Compositie is door Balig Hamdi. De teksten door Morsi Gamil Aziz. Gezongen door The Queen herself in costume.

Ja, een prachtig nummer toch wel, hè? Het duurt 15 minuten, dat is wel zeker de moeite. Het was een heel uitgebrachte plaat van Unka Soem door het label Suma Records, onze goede vriend Fred. Hier nog wat muziek, Egypte en Libanon, kosmische Arabische muziek en whatever. Check it out, deze is, wat noemt het meer, Farid Atrash, met nummer Cairo.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo Centraal DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Onderzoekers ontdekten dat het touw-eiwit essentieel is voor het omzetten van nieuwe ervaringen in blijvende herinneringen door het helpen bij het organiseren van de herinnering opslagende cellen van de hersenen. Het is een muizenstudie die ook heeft blootgelegd hoe abnormale touw kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer door het verstoren van de vorming van nieuwe herinneringen en het terug oproepen van bestaande herinneringen. De studie werd geleid door onderzoekers van de Flinders University in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van New South Wales en Macquarie University. De resultaten werden gepubliceerd in Nature Communications. Dus het onderzoek bracht aan het licht dat het touw-eiwit helpt in het organiseren en stabiliseren van herinneringen, zodat ze kunnen worden vastgehouden in de loop van de tijd. De onderzoekers bestudeerden ver teruggaande herinneringen in muizen. Dat refereert aan herinneringen die dagen of weken na een ervaring terug worden opgeroepen. Ze ontdekten dat het touw niet noodzakelijk is voor het leren van iets nieuws of het zich herinneren kort na dus de ervaring, maar het speelt wel een cruciale rol in het vastleggen van deze herinneringen op een duurzame manier in de loop van de lange termijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in muizen, dus men kan de bevindingen niet zomaar extrapoleren naar menselijk geheugen of dus de betekenis ervan voor de ziekte van Alzheimer. Maar toch, de resultaten bieden reeds waardevolle aanwijzingen die toekomstig dementieonderzoek vorm zou kunnen geven en ook zou kunnen leiden tot strategieën voor behandeling. Belangrijkste auteur, geassocieerd professor Arne Ittner, een neurowetenschap van Flinders College of Medicine and Public Health, zegt dat de bevindingen kunnen verklaren waarom mensen met dementie initieel nog altijd wel in staat kunnen zijn nieuwe informatie te leren, maar dat ze het moeilijk hebben met deze dus vast te houden. Waarom sommige herinneringen blijven, terwijl andere dus snel verdwijnen, heeft lang wetenschappers voor raadsels gesteld. Deze studie toont dat het touw-eiwit een sleutelrol speelt in hoe de hersenen lang blijvende herinneringen vormt. Zonder dat touw-eiwit kunnen herinneringen zich nog wel vormen op het moment zelf, maar ze zijn zwakker, zegt geassocieerd professor Ittner. Die heeft zich toegespitst op gespecialiseerde hersencellen, de zogenaamde N-gramcellen, die de fysische vastlegging van een herinnering maken. Wanneer een nieuwe ervaring optreedt, worden slechts een klein aantal van deze cellen geselecteerd om die herinnering aan die nieuwe ervaring op te gaan slagen. Volgens de nieuwe studie is het touw-eiwit actief gedurende dit kritisch stadium van de vorming van een herinnering. Het helpt bepalen exact welke N-gramcellen worden gerecruiteerd om de ervaring te bewaren. Een van de auteurs van de studie, René Kossonen, zegt dat het touw-eiwit als een soort organisator optreedt die de hersenen helpt accurate en blijvende herinneringen te maken. De bevindingen tonen dat touw helpt bepalen welke cellen geselecteerd worden om een herinnering op te slagen, daarbij vormgevend aan hoe een ervaring een blijvend geheugen traject vormt, zegt Makosenen, een onderzoeker van Flinders Neuroscience en Dementia Research. Onderzoekers ontdekten ook dat touw onnodige of noise-activiteit vermindert in de hersenen gedurende het vormen van herinneringen. Door het beperken van deze achtergrondactiviteit gaat touw ervoor zorgen dat slechts een specifieke groep van cellen deel gaan uitmaken van een herinnering.
waardoor zuiverder en meer stabiele herinneringstrajecten worden geproduceerd. Het team heeft een belangrijk moleculair proces achter dit, traject dus geïdentificeerd. Naarmate het leren plaatsvindt, gaat touw een subtiele chemische wijziging ondergaan, fosforylatie, die ervoor zorgt dat dus deze touw daarmee de activiteit van engramcellen gaat coördineren. Hoewel abnormale touwfosforilisatie een goed gekende kenmerk is van de ziekte van Alzheimer, toont deze studie dat gecontroleerde lage niveau fosforilatie normaal en essentieel deel uitmaakt van een gezond functioneren van de hersenen. De onderzoekers hebben ook een andere verrassende ontdekking gedaan. Zelfs in de afwezigheid van touw bestaan herinneringssporen nog steeds en kunnen die terug worden opgehaald door het direct stimuleren van engramcellen. Dit suggereert dat touw niet noodzakelijk is voor het opslagen van de herinnering zelf, maar het lijkt wel nodig te zijn om de natuurlijke aanwijzingen, dus natuurlijke zaken die dus een herinnering kunnen oproepen, zo

Bevindingen bieden ook nieuwe inzichten in hoe de ziekte van Alzheimer verband houdt met tau. En dus hoe die tau kan interfereren met herinneringen. Wanneer de ziekte geassocieerde vormen van tau aanwezig zijn in engraamcellen gedurende het leren, verstoren ze de vorming van nieuwe herinneringen. En dus een van de kenmerken die toelaat om de ziekte van Alzheimer te gaan diagnosticeren, te gaan herkennen, is een kenmerkende samenklitten van die tau-eiwitten. Dus wanneer dat dan gebeurt, die abnormale vormen van tau aanwezig zijn, ziet men dus de verstoring van de vorming van nieuwe herinneringen. Wanneer deze abnormale vorm gaan verschijnen nadat herinneringen reeds zijn gevormd, gaan die abnormale vormen van tau interfereren met de mogelijkheid van de hersenen om de herinneringen terug op te roepen. Deze effecten gaan dan geassocieerd zijn met abnormale patronen van hersenactiviteit, wat suggereert dat het herinneringsprobleem in dementie niet alleen het resultaat is van herinneringen die verloren gaan, maar ook van verstoringen in hoe herinneringen georganiseerd zijn en toegankelijk zijn. Weten hoe de tau-eiwitten de vorming en de terugoproepen van herinneringen gaat ondersteunen, kan de onderzoekers beter helpen verstaan wat dus precies misgaat bij het verlies van geheugen, zegt geassocieerd professor Itner. Toekomstig onderzoek zal hopelijk in staat zijn deze concepten in dit onderzoek uitgevoerd op muizen te gaan bevestigen in een studie op menselijk geheugen en de implicaties in dementie aan te tonen. Onderzoekers komen tot de vaststelling dat tau moet aanzien worden niet alleen als een eiwit betrokken in de ziekte van Alzheimer, maar ook als een fundamentele regulator van hoe de hersenen zich organiseren, dus de blijvende herinneringen organiseert, opslaat en terug oproept. Dit nieuwe perspectief kan het inzicht van de wetenschappers van zowel gezond geheugen als de biologische veranderingen die bijdragen aan de ziekte van Alzheimer verdiepen.

Veel van het menselijk lichaam vertoont eigenlijk veel in zijn constructie eigenlijk veel tekortkomingen, zaken die beter zouden kunnen. Het is, ik zou het zelfs noemen dat een belangrijk argument voor dat van evolutie tegenover creationisme. Hè. Dus als je ziet hoe sommige zaken geëvolueerd zijn, hoe die in elkaar zitten, dan zeg je ja, een zeer mooi staaltje van evolutie. Maar als iemand dat origineel zo ontworpen heeft, is dat wel een enorme knoeier geweest. Dus bijvoorbeeld het oog. Hè. Dus in plaats van dat, dat is geëvolueerd uit een plooi, uit het hoofd van gewervelden bijvoorbeeld, of wat in de evolutie het hoofd van gewervelden zou worden, hè, waardoor dus een systeem ontstond waar dus die afstand van de ene kant van de plooi tegenover de andere zou toelaten eigenlijk het licht te gaan focussen op dus de lichtgevoelige gebieden. Maar dat zorgt er ook voor dat dus de zenuwen die de informatie van die lichtgevoelige cellen naar de hersenen moeten brengen, niet achteraan het oog uitkomen uit die cellen, maar naar de binnenkant van het oog toe gaan, waardoor dus de zenuwbundel, die dan uiteindelijk de gezichtsinformatie, de visuele informatie naar de hersenen moet brengen, terug door dat net dat lichtgevoelige gebied heen moet gaan. En daar zit dus een blinde vlek in het gezichtsveld van gewervelde dieren, bijvoorbeeld. Maar er zijn nog een heleboel tekortkomingen, gebreken die het resultaat zijn van het feit dat evolutie voortbouwt op oude ontwerpen in plaats van dus iets van het begin af aan op een goede, fatsoenlijke manier wordt ontworpen. Onze ruggenwervel, tanden, het bekken, bepaalde zenuwen zijn allemaal compromissen die dus zeer goed gevonden zijn van de evolutie, die zeer goed werken voor het overleven, maar die ervoor zorgen dat die systemen wel gemakkelijk onderworpen zijn of ten prooi vallen aan pijn, beschadiging en ziekte. Zo zijn er ook structuren bijvoorbeeld zoals dus het wormvormige aanhangsel, beter gekend als de appendix, oorspieren, dat zijn zaken die zijn achtergebleven, omdat ze niet echt in de weg zitten, hè, en niet schadelijk genoeg zijn om in de evolutie uitgeschakeld te worden. Dat zijn allemaal eigenschappen die dus, gaan zeggen, ja, het is het verhaal van een lichaam dat vormgegeven is door de evolutie, door de geschiedenis, niet door een perfect ontwerp dat dus iemand mooi van het begin af aan heeft opgebouwd. Maar ik vind het vreemd dat men hier appendix als een overbodige structuur zegt in dit artikel, want de appendix heeft wel degelijk een functie nog steeds in het immuunsysteem. Dus de appendix is de plaats waar onder meer heel veel ziekteverwekkers worden voorgesteld aan het immuunsysteem. En zo, het immuunsysteem leeft daar heel veel. Maar ja, dus we gaan even verder kijken naar wat hier gezegd wordt over dit onderzoek of over deze stellingname. Dus hier, ja, het menselijk lichaam wordt vaak beschreven als een perfect design, een parel van design, elegant, efficiënt en zeer goed afgestemd op zijn doel. Maar inderdaad, als we dus wat van dichterbij gaan kijken, is er een verschillend beeld dat opduikt. Het is geen perfecte machine, het is eigenlijk een lappendeken van compromissen, vormgegeven door miljoenen jaren van evolutionaire kleine wijzigingen, kleine fijnafstellingen. Want evolutie gaat inderdaad structuren niet uit het niets opbouwen, maar gaat modificeren wat reeds bestaat en daardoor dus iets verder uitbouwen.
En als resultaat daarvan zijn vele aspecten van de menselijke anatomie of de anatomie van alle ver geëvolueerde structuren, dieren, gewervelde, maar waarschijnlijk ook, zal dat ook wel bij heel wat andere groepen zijn. Vele aspecten zijn dus oplossingen die net goed genoeg zijn, die het prima doen, maar als men het rationeel gaat bekijken, dat men eigenlijk zegt, als men dat eigenlijk van begin af aan vanuit het niets zo zou gaan ontwerpen, dan, zoals creationisten dat dan denken, dan is dat toch maar een belabberde oplossing. Functioneel, maar ver van perfect. En sommige van de meest familiaire medische problemen en ziekten zijn direct het gevolg van deze niet perfecte, perfecte ontwerpen en van dus die eigenlijk beperkingen die zijn overgeërfd van de structuren waar huidige structuren in dus gewervelde en menselijke lichamen van zijn afgeleid. De menselijke ruggenwervelkolom is dus een van de beste voorbeelden. De ruggenwervelkolom heeft weinig evolutie gekend sinds dus onze voorouders, verre voorouders, nog op vier poten liepen en in de bomen leefden. Het was dus functioneel als een flexibele kolom voor zeer gladde bewegingen van tak naar tak, die dan ook nog bescherming biedt aan het ruggenmerg. Dus de zenuwstreng die dus alle belangrijke functies van het lichaam gaat coördineren. Toen dus in de loop van de evolutie de mens in plaats van op vier poten op twee poten ging lopen, bleef dus die ruggenwervelkolom deze functies behouden. Maar moest plotseling dus ook nog een aantal andere functies gaan ondersteunen, zoals het dragen van het lichaamsgewicht op een verticale manier en dus in de gaten houden van het zwaartepunt van het lichaam. Maar moest dus ook nog de flexibiliteit behouden om dus goed te kunnen bewegen. Dat zijn dus die functies van dus mooi alles rechtop houden, zorgen dat het zwaartepunt dus niet ervoor zorgt dat het dus op een goede plaats gehouden wordt, dat niet buiten het grondoppervlak zit door de voeten raakt, zodat je omvalt. En dat coördineren met dan de tegenstelde vereisten eigenlijk om een goede flexibiliteit te hebben, dat zorgt voor een heel wat belasting van die ruggenwervelkolom. De karakteristieke krommingen van de menselijke ruggenwervelkolom helpen in het verdelen van het gewicht, maar zijn daardoor ook eerder voorbestemd voor lagere rugpijn, hernia's en degeneratieve veranderingen, die dus een belangrijkste functie, het beschermen van die ruggenmerg, gaan eigenlijk in de weg zitten. En dus ook die zenuwvezels die dan uit dat ruggenmerg komen, het beschermen van die zenuws worden door die nieuwe functies van dat ruggenwervelkolom dus ook een beetje gecompromitteerd. Daardoor zijn al deze stoornissen uitzonderlijk algemeen aanwezig. Dus niet alleen omdat die ruggenwervelkolom slecht is ontworpen, maar ook omdat hij dus een taken moet uitvoeren waar het dus oorspronkelijk in de evolutie niet voor bestemd was. Een ander duidelijk argument tegen dus het goede design, het goddelijke ingrijpen dat dan een mooi ontwerp had gemaakt van het menselijk lichaam, is dus de recurrente laryngeale zenuw, die dus een verloop kent dat eenvoudigweg niet, dus evolutief wel
verklaarbaar is. En dus een mooi vormpje van evolutie, hoe men dus oude structuren hergebruikt voor nieuwe functies. Maar als men dat op de tekentafel zou zetten en men zou iets moeten ontwerpen, zou dat er dus helemaal anders uitzien. Die recurrente laryngeale zenuw is een tak van de vagus zenuw. De nervus vagus is een zenuw die dus predominant onze organen controleert. De rust- en verteringsfuncties, zoals het vertragen van hartsnelheid en ademhaling. De laryngeale zenuw gaat echter de hersenen en de larynx verbinden en helpt in het controleren van de spraak en het slikken. Dus logischerwijze zou men verwachten dat die laryngeale zenuw gewoon de meest directe route zou kiezen en de hersenen en de larynx, het strottenhoofd, met elkaar verbinden. In plaats daarvan ziet men dat deze zenuw, dus uit de hersenen naar de borstkast gaat, daar een curve maakt rond een belangrijk bloedvat, en dan pas terug opwaarts gaat in de andere richting zich bewegen naar dus het strottenhoofd en dus het stemorgaan. Dat is geen mooi prachtig ontwerp, dat is gewoon een historisch achterblijfsel van onze visachtige voorouders, toen die zenuw een rechtstreeks pad vormde rond dus de kieuwbogen. Naarmate de nek in de loop van de evolutie is verlengd geraakt, werd deze zenuw dus steeds verder uitgerekt en in plaats van dat hij dus een mooi nieuwe route ging nemen, is die gewoon dus verlengd van waar hij oorspronkelijk zat. Dat is een inefficiëntie die dus ervoor zorgt dat die zenuw zeer kwetsbaar is voor beschadiging wanneer men dus in de borstkas een chirurgische ingreep moet doen bijvoorbeeld. Je kunt ook indenken dat die zenuw is veel langer dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Dus ook bij ongelukken of een val of weet ik wat, heeft u ook meer kans om beschadigd te raken. En dan nu dus waar ik daar straks over had, de ogen. In de mens en andere gewervelden ziet men dat de retina, het lichtgevoelige laagje aan de achterzijde van de oogbol, dus achterwaarts is bedraad. Dit betekent dat het licht door lagen van zenuwvezels moet gaan dringen voordat het de fotoreceptoren, dus de lichtgevoelige gespecialiseerde cellen, gaat bereiken, die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen van het licht en het omzetten van dat licht in een zenuwimpuls die naar de hersenen moet gaan gevoerd worden. Die zenuwvezels gaan dan samen de optische zenuw vormen, die door die retina een uitweg moet gaan hebben naar de hersenen, waardoor dus een blinde vlek ontstaat, net onder de horizontale niveau van het gezichtsveld, waar in een deel van het gezichtsveld geen informatie kan worden waargenomen en worden doorgezonden. Nu, de mens is zich daar niet bewust van, want de hersenen gaan gaan dat gat dus naadloos invullen, zodat we dat dus gewoon niet merken. Je kunt het wel merken als je gezicht op een punt in de verte vastzet en je beweegt je vinger door je gezichtsveld, gaat gezien dat die op een bepaald moment ergens gaat verdwijnen en terugkeert wanneer je dan verder gaat. Ja. Dus de mens heeft inderdaad een ongewoon prachtig gezichtsvermogen en mooie lichtreceptorcellen, maar dit is dus ten koste van een hiaat, een gat in het gezichtsveld dat we hebben. Dan de tanden. De tanden zijn dus een andere herinnering dat de evolutie adequaatheid over duurzaamheid prioritiseert.
Mensen hebben, en ook nog andere gewervelden, hebben twee sets van tanden. Melktanden en volwassen tanden. En dat is het dan maar. Eenmaal dat die volwassen tanden verloren gaan, worden ze niet meer vervangen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld haaien, die continu tanden gaan regenereren in de loop van de levensduur. In de zoogdieren is die tandontwikkeling zeer strikt gereguleerd en houdt die verband met de complexe groei van de kaak en voedingsstrategieën. Het is een systeem dat zeer goed gewerkt heeft voor onze voorouders, maar voor moderne mensen laat het dus de tanden kwetsbaar voor achteruitgang en verrotting en verlies van tanden. Wijsheidstanden, een ander voorbeeld van evolutionaire achterblijfsels. Onze voorouders hadden grotere kaakbeenderen die overeenkwamen met veel ruwere diëten, waar dus heel veel zwaar kauwwerk aan te pas kwam. In de loop van de tijd is het menselijke dieet overgeschakeld op zachtere voedingsmiddelen, ook door het koken van voedsel bijvoorbeeld, het bakken en koken. En de kaakomvang is afgenomen. Maar het aantal tanden is niet zo snel geëvolueerd en veranderd. Nu, vele mensen hebben dus geen plaats meer voor die derde kies, die wijsheidstand, wat leidt tot overbevolking van de kaak, hè. Dus waardoor vaak dus die wijsheidstanden chirurgisch moeten verwijderd worden. Nu, die wijsheidstanden zijn dus niet onbruikbaar of kunnen niet. Ze kunnen wel gebruikt worden, maar er is gewoon in de meeste moderne schedels geen comfortabele plaats meer voor die te laten groeien. Het bekken. De geboorte, een van de belangrijke evolutionaire compromissen. Net zoals dus de ruggenwervelkolom. De wervelkolom is het, moet dus dat bekken van de mens een balans hebben tussen twee in competitie tredende vereisten. Enerzijds het efficiënt wandelen op twee poten en dus het anderzijds dus ruimte bieden voor het laten geboren worden van kinderen met een zeer grote hersenomvang. Nu, een smaller bekken komt ten goede van de voortbeweging, maar beperkt dan weer dat geboortekanaal. Ondertussen hebben dus menselijke baby's ongewoon grote hoofden in vergelijking met relatief tegenover de lichaamsgrootte, waardoor soms moeilijke en gevaarlijke geboorteprocessen gaan optreden, waarbij vaak assistentie nodig is, die dus van chirurgen of anderen. Dat is een spanning die tussen de mobiliteit en de hersenomvang, die dus niet alleen de autonomie van de mens een vorm heeft gegeven, maar ook het sociaal gedrag. En dus het heeft ook wel geleid tot een samenwerkende zorg en culturele aanpassingen rond de geboorte van kinderen, die dus voor meer sociale samenhang hebben gezorgd. Evolutie gaat dus structuren die niet langer gebruikt worden elimineren, tenzij ze natuurlijk een sterk nadeel bieden. Er zijn dus heel wat anatomische eigenschappen die blijven, ondanks dat ze dus weinig voordeel bieden. Dus hier zelfs ook wat ik bij mijn inleiding dus heb vermeld. De appendix, het wormvormige aanhangsel, eens beschouwd als een compleet onbruikbaar evolutionair achterblijfsel, wordt nu gedacht een beperkte immuunfunctie te hebben. Zoals ik dus bij mijn inleiding heb gezegd. Maar die appendix kan ook ontstoken worden en appendicitis veroorzaken, een potentieel levensbedreigende conditie.
Dan de sinussen. Daar is de functie ook helemaal niet duidelijk van. Ze kunnen misschien zorgen voor een lichtere schedel. Mogelijk hebben ze een invloed op de resonantie van de stem. En men kan de grote en variabiliteit gebruiken voor forensische identificatie. Maar dus de drainagepaden van de sinussen gaan direct in de neus, waardoor dus die regelmatig onderworpen zijn aan blokkage en infectie. Dat is een ontwikkelingsnevenverschijnsel en niet een doelbewuste aanpassing. Zelfs kleine spieren rond de oren hebben wijzen dus op een evolutionair verleden. In vele zoogdieren zijn er kleine oorspieren waarmee dus het buitenoor kan worden gericht bewogen, hè, waardoor een gericht horen kan worden verbeterd. Mensen hebben deze spieren nog wel, maar de meeste mensen kunnen ze niet efficiënt gebruiken. Ik ga er nog even een aan toevoegen dat hier niet wordt vermeld. Wanneer je naar uw handpalm naar boven beweegt en dan uw hand zowat aanspant, hè, zowat trekt aan uw hand, zien de meeste mensen twee pezen verschijnen op hun pols. Dat is bij 90% van de mensen zo. Dat is wanneer men gaat kijken naar andere primaten, andere apen, dan zijn dat pezen van de spieren die gebruikt worden voor het van tak naar tak door de bomen bewegen. En dus bij de mens heeft dat geen functie meer, maar het is evolutionair ook nog niet verdwenen. Hè. Dus 90% van de mensen beschikt nog over die pezen. Onze lichamen zijn niet perfect ontworpen, maar zijn een levend archief van evolutie. De anatomie is een historisch vastleggen van aanpassing, compromis en zo verder. Evolutie heeft niet perfectie als doel. Het werkt met wat beschikbaar is, gaat structuren modificeren stap bij stap. Het verstaan van de anatomie door deze evolutionaire lens kan de onderzoekers helpen te bekijken hoe algemene medische problemen kunnen ontstaan. Rugpijn, moeilijke geboortes, dus de overbevolking in de tanddepartement, sinusinfecties, dat zijn dus niet gewoon ongelukjes, ze zijn dus het gevolg van de evolutionaire geschiedenis van de mens.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo, centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur dan in huis heeft, met uitsluitend gerecycleerd.

voedingsbron ontdekt in de diepe oceaan, die kan veranderen hoe wetenschappers verstaan zowel dus marine ecosystemen als de koolstofcyclus van de aarde verstaan. Een nieuwe studie van de Universiteit van Zuidelijk Denemarken suggereert dat diepe oceaanmicroben dus eigenlijk niet in zo'n voedingsstofarme omgeving leven uiteindelijk. Onderzoekers ontdekten dat kleine zinkende deeltjes, gekend als marine sneeuw, opgelost koolstof en stikstof vrijstellen naarmate ze afdalen in de diepe zee. Deze gelekte voedingsstoffen worden een directe voedselbron voor microben die in het omliggende zeewater leven. Marine sneeuw bestaat uit kleine klompjes van dode wieren, microben en ander organisch materiaal dat in de oceaan

aan ronddrijft. Volgens deze studie is eenmaal dat die deeltjes diepte van 2 tot 6 kilometer bereiken, zorgt dus de enorme druk, hydrostatische druk ervoor, dat opgelost organische materie uit die deeltjes begint te lekken. Eigenlijk is het een enorme fruitpers, hè, dus dat systeem gaat dus optreden als een gigantische fruitpers, zegt een van de auteurs van de studie, bioloog en geassocieerd professor Peter Stief van het onderzoekscentrum Noordzee en Deens Centrum voor Hadal-onderzoek. Dus het gaat opgeloste organische componenten uit die deeltjes persen en de microben kunnen die onmiddellijk gebruiken. De bevindingen werden gepubliceerd in Science Advances in een artikel Hydrostatic Pressure Induces Strong Leakage of Dissolved Organic Matter from Marine Snow Particles. De onderzoekers schatten dat de zinkende marine sneeuw tot 50% van zijn originele koolstof en tussen 58 en 63% van een originele stikstof inhoud kunnen verliezen naarmate die afdaalt door de diepe oceaan. De resultaten hebben ook belangrijke implicaties voor de koolstofcyclus van de aarde. Wetenschappers hebben lang aangenomen dat veel van de koolstof die dus in marine sneeuw de afdaling van naar de diepe oceaan inzet, dat die uiteindelijk begraven raakt in de sedimenten van de diepe oceaan. Maar als grote hoeveelheden koolstof eruit lekken voordat die deeltjes de zeebodem gaan bereiken, dan wordt minder koolstof permanent opgeslagen in sedimenten dan voorheen gedacht. In plaats daarvan gaat dus veel van die opgeloste koolstof opgelost blijven in de diepe oceaanwateren, waar het honderden of zelfs duizenden jaren kan blijven voordat het gradueel terug naar de oppervlakte van de oceaan gaat komen en uiteindelijk de atmosfeer in kan. Koolstof die in de zeebodemsedimenten worden begraven daarentegen, kunnen miljoenen jaren daar blijven. Kunnen zich opstapelen gedurende grote tijdsblokken. Veel van de olie en natuurlijke gassen, die dus in het natuurlijke gas dat op dit moment uit de bodem wordt geëxtraheerd, is gevormd door deze lange termijn begravingsprocessen. Dit proces heeft een invloed hoeveel koolstof de oceaan dus kan opslagen en gedurende hoe lang, zegt Peter Stief. Het is relevant voor het verstaan van de klimaatprocessen en voor het verbeteren van toekomstige modellen. Om het proces te onderzoeken, hebben de onderzoekers marine sneeuw in het laboratorium gerecreëerd met diatomeeën, microscopische algen die van nature gaan samenklitten naarmate ze door de oceaan naar de bodem zinken. Het team heeft deze partikels in speciaal ontworpen roterende druktanken geplaatst, die dus die marine sneeuw drijvend houden, of eigenlijk op dezelfde hoogte steeds houden, in plaats van dat het dus gaat neerdwarrelen. Deze opstelling laat de onderzoekers toe te weten hoeveel koolstof en stikstof ontsnapt onder omstandigheden vergelijkbaar met deze in de diepe oceaan. Experimenten toonden dat tot de helft van de koolstofinhoud van die partikels kan lekken terwijl ze zinken. De meeste van de vrijgestelde materialen bestaan uit eiwitten en koolwaterstoffen die dan de vrijlevende oceaanmicroben kunnen consumeren. De gelekte nutriënten gaan dus microbiële groei snel van brandstof voorzien. Binnen slechts 2 dagen ziet men dat de overvloed van bacteriën tot 30-voudig kan toenemen, terwijl de ademhalingsmate dramatisch stijgt. Deze resultaten wijzen erop dat opgeloste organische materie, vrijgesteld uit de marine sneeuw, een snel en waardevolle energiebron vormt voor de microben die op grote dieptes leven. Onderzoekers hebben ook dezelfde lekpatronen kunnen observeren met meerdere soorten van diatomeeën, wat suggereert dat dit mechanisme waarschijnlijk

Het team plant te zoeken voor moleculaire vingerafdrukken van dit proces in zowel oppervlakte als diepe wateren gedurende een toekomstige expeditie naar het Noordpoolgebied in het Duitse onderzoeksvaartuig Polarstern. Het waarnemen van deze aantekeningen in de natuurlijke wereld zou helpen bevestigen dat de drukgedreven lek geobserveerd in het laboratorium ook in heel de diepe oceaan plaatsvindt.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We beginnen deze uitzending door even stil te staan bij het overlijden van twee muzikale helden. We beginnen met Bonnie Tyler. Haar echte naam was Gaynor Hopkins. Zij was een Welsche zangeres, geboren op 8 juni 1951 in Skewen en overleden op 8 juli 2026 in Faro in Portugal. Ze stond bekend om haar kenmerkende heese stem die ze ontwikkelde na een operatie aan haar stembanden. Ze had immers knobbeltjes ontwikkeld op haar stembanden, iets wat wel meer voorkomt bij vocalisten. Bonnie Tyler woonde dus in het Portugese Faro. Ze onderging daar op 6 mei 2026 een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm, waarna ze in coma werd gebracht en sindsdien in het ziekenhuis van Faro verbleef. Daar overleed ze onverwacht op 8 juli 2026. Ze was 75 jaar. En we gaan een nummertje draaien van Bonnie Tyler. Haar tweede single, Lost in France, was haar eerste hit, vooral in Europa, en bereikte eind 1976 onder meer nummer 9 in het Verenigd Koninkrijk, nummer 3 in Duitsland en nummer 2 in Zuid-Afrika. Het nummer staat op Bonnie Tyler's debuutalbum The World Starts Tonight. Het is nog een nummertje van voor haar operatie.

Bonnie Tyler, 75 jaar geworden. En dan gaan we naar een ganz ander genre. En naar Mike Browning, die ook overleden is. Mike Browning werd geboren op 26 mei 1964. En hij was de voormalige drummer en vocalist van death metal pioniers Morbid Angel. Hij speelde in de band van 1984 tot 1986. Na zijn vertrek bij Morbid Angel bleef Mike Browning actief als drummer en zanger voor bands in de death metal scene van Florida, met als bekendste Nocturnus, een technisch progressief georiënteerde death metal band met een toetsenist en teksten met een occult en science fiction thema. Browning was de drummer en zanger van de band op hun legendarische album The Key uit 1990, het eerste album. En hij speelde alleen drums op het tweede album Thresholds uit 1992, voordat hij in 1993 uit de band werd gezet. Andere projecten waar hij in de jaren 80 en 90 aan deelnam waren de death metal bands Incubus, Acheron, After Death en later Nocturnus AD, een soort heropgericht Nocturnus. Mike Browning overleed op 13 juli en hij werd 62 jaar. The Key uit 1990 is een van de eerste death metal albums met keyboards en wordt algemeen beschouwd als het allereerste volwaardige death metal album waarop keyboards een prominente en permanente rol speelden. Het album was in der tijd nogal controversieel, want een deel van de death metal scene was toen nog helemaal niet klaar voor keyboards, een ander deel vond het dan weer geweldig. Het album geldt in elk geval als de blauwdruk voor zowel progressief death metal als technische death metal. En het verhaal van het album The Key gaat over een cyborg die terug in de tijd reist naar het jaar nul om Jezus Christus te vermoorden en zo het christendom te vernietigen. En van dit legendarische eerste death metal album met permanente en prominente keyboards gaan we natuurlijk een nummertje laten horen van The Key uit 1990. Is dit het nummer, mijn favoriete nummer, Neolithic.

Nocturnus was dat. Met Neolithic van het legendarische album The Key, naar aanleiding van het overlijden van zanger en drummer Mike Browning. Phil Collins was dus niet de enige zanger-drummer in de rockgeschiedenis. En dan gaan we nu een festivaletje aankondigen, of een festivaletje. Festivaletje in de zin dat er maar 900 kaarten zijn. En er zijn er niet veel, niet meer over trouwens, dus als je erbij wilt zijn, niet te lang treuzelen. Het is een tweedaags festival en het heeft een geweldige line-up. Het is het Down the Hill Heavy Psychedelic Spaced Out 70s Rock Festival op een Down the Hill. Het is eigenlijk meer op een schuine weide. In Oudenbos, Rielaar, bij Aarschot. En het is dus op een schuine wei bij de ecologische boerderij, het Nijswolkje. En vrijdag, de 21ste augustus, komen daar de Moondik, Waste, Fidi, Aufhebung, Hurakan, Chaika 2116, It Anita, Potamus, Causa Sui en Slomoza. En dan, ja, de meeste bands die daar komen zijn dus stoner rock, psychedelic rock en aanverwanten. En dan de zaterdag, 22 augustus, komen daar Gender Reveal, Atomic Bomb, Gros Coeur, Bikini Beach, De Guru Guru, Black Flower, Needlepoint, Naxatras, Litsin, Temple Fang en dan niemand minder dan Atomic Rooster en Oswick Tentacles. We gaan een nummertje laten horen van Atomic Rooster, een legendarische band die zo'n beetje beschouwd worden als voorlopers, grondleggers van de prog metal, doom metal, stoner rock. Atomic Rooster dus. De originele bezetting bestond uit, zijn opgericht in 1969, originele bezetting. Vincent Crane was het muzikale brein en de toetsenist op Hammond orgel en de songwriter. Die is overleden in 1989. En dan zat daar ook in de originele bezetting, niemand minder dan Carol Palmer, de originele drummer in 69 en 70. Die de band al vrij snel verliet om dan de supergroep Emerson, Lake & Palmer op te richten. Het derde originele lid was Nick Graham, originele bassist en zanger op het debuutalbum. En Vincent Crane en Carol Palmer kwamen uit The Crazy World of Outer Brown. Nu spelen die dus zaterdag 22 augustus op Down the Hill. In de bezetting die nu speelt zit eigenlijk geen enkel lid meer van de originele bezetting. Wel zanger-gitarist Steve Bolton, die er al bij was in 1971 en dus nu de leider is van Atomic Rooster. En we gaan er een nummerke van draaien uit hun debuutalbum Dead Walks Behind You. Vorige keer draaiden we het titelnummer en nu gaan we het volgende nummer draaien, Tomorrow Night.

Het legendarische Atomic Rooster is dus te horen op zaterdag 22 augustus op het Down the Hill Heavy Psychedelic Spaced Out 70s Festival in Rilaar bij Aarschot. En we gaan nog een band laten horen die daar de vrijdag komt spelen. En ik heb gekozen voor een Belgische band, namelijk Aufhebung. Zijn een post-metal sludge band uit Brussel, beïnvloed door bands als Amen Ra, Russian Circles, Fall of Ephrapha, Neurosis, Pelikan en Isis. We gaan de titeltrack spelen van het album Luchtbegrafenis, dat eerder dit jaar verscheen. Het nummer Luchtbegrafenis duurt zo wel 9,5 minuut.

Against our will comes wisdom.

sludge stoner postmetal uit Brussel. Dat was Aufhebung met het nummer Luchtbegrafenis. En die komen ook naar het Down the Hill Festival in Rilaar bij Aarschot. Dat doorgaat op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus. En er zijn nog kaarten, maar niet veel meer. Minder als 100 van de 900 zijn nog beschikbaar. We gaan nog eentje, nog een optredentje aankondigen. Waar ik ook niet te lang meer zou verwachten om daar kaarten voor aan te schaffen. Momenteel zijn er nog beschikbaar. Dat zijn de Sparks en die komen op zaterdag 29 augustus in de Roma. De broertjes Mail zijn tegenwoordig rond de 80 jaar oud. Toetsenist-programmeur Ron is van 1945 en zijn kleine broertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige artrock die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrock en later al even naadloos aansloot bij de New Wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for Both of Us uit 1974. De Sparks zijn nu relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. En live zijn de Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure. En dan gaan we nu een grote klassieker draaien. This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Een nummer, een van de vroegste nummers dat ik me eigenlijk nog herinner uit mijn kindertijd. Het is van 1974.

Xbox. Zaterdag 29 augustus in Roma. En ik heb vandaag gecheckt. Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar ik zou niet te lang meer wachten. En ik heb hier nog... Wat heb ik hier nog allemaal bij? Ik heb hier nog wat Heavy Psych en Stoner Doom mee. King Gizzard en de Lizard Wizard bijvoorbeeld. Indrukwekkende naam. Uit Australië komen ze. Ze zijn een muzikale chameleon. Ze mengen psychedelic rock, garage rock en acid rock met uitstapjes naar thrash metal, synthpop, jazz en microtonale muziek. Ze klinken hyperactief, eclectisch en volslagen onvoorspelbaar. En hier zijn King Gizzard en de Lizard Wizard met Planet B van het album Infest the Rat's Nest uit 2019.

King Gizzard en de Lizard Wizard. Met een waarheid als een koe, there is no planet B. En ik geloof er persoonlijk ook geen bal van dat Elon Musk ooit een permanent bewoonde basis op Mars gaat kunnen oprichten. King Gizzard en de Lizard Wizard uit Australië. En ik heb het wel voor dergelijke lange namen. Zoals ook de volgende band, Uncle Acid and the Deadbeats. Is een band uit Groot-Brittannië, uit Cambridge. Ze spelen psychedelische doom metal en hard rock, zwaar geïnspireerd door vroeger Black Sabbath. Klinken als de soundtrack van een korrelige jaren 70 horrorfilm, duister, occult, mysterieus en doordringt met verhalen over seriemoordenaars en secten. Het geluid, een lo-fi vintage productie met loeizware, gruizige riffs. En een stem die soms klinkt als door een megafoon gezongen. Hier zijn Uncle Acid en de Deadbeats met het nummer I'll Cut You Down van het album Bloodlust uit 2011.

Uncle Acid en de Deadbeats. En ik heb hier ook Witchcraft bij uit Zweden. Pioniers van de vintage proto-doom en retro hardrock. Ze klinken melancholisch, nostalgisch en authentiek analoog. Ze zijn opgericht door frontman Magnus Pelander, de zanger, gitarist, keyboardspeler, om een ode te brengen aan acts als Pentagram en Rocky Erickson. Ze klinken alsof hun platen in 1972 zijn opgenomen. Hun geluid leunt op warme organische gitaarlijnen, psychedelische arrangements en de bezwerende soulvolle zangstem van Pelander. En het nummer dat we gaan draaien van Witchcraft is If Crimson Was Your Color van het album The Alchemist uit 2007.

Dit was Witchcraft uit Zweden. En de volgende band heet gewoon Witch en komen uit de USA, Brattleboro, Vermont. Ze spelen stoner rock en zware heavy psychedelic. Ze klinken als een zompige psychedelische trip in een dichtbebost mistig woud. Dit is een band met Dinosaur Jr. gitarist G. Massis, die hier verrassend genoeg geen gitaar speelt, maar drumt. Het geluid is een muur van fuzzpedalen, loeiharde stoner riffs en dromerige, zwevende zanglijnen die herinneren aan klassieke 70s doom. Witch dus. We gaan het nummer I spelen van het album Paralyzed uit 2008.

Witch uit Vermont. En zoals steeds ga ik hier weer een paar promotjes bespreken in de uitzending. En de eerste is er eentje van Ford's Fuzz Inferno, The Book of Fuzz Selected Verses Part 2. En deze tweede CD-collectie, Book of Fuzz van Ford's Fuzz Inferno, bevat vier gloednieuwe nummers naast 7 tracks afkomstig van de 12-inch mini-albums Ultimate Fuzz Frequencies uit 2025 en Electro Fuzzification uit 2024. De CD dient als een samenvatting van de studioactiviteiten van het trio in de jaren 2024 tot 2026 en als voorproefje voor de volgende vinyl release die in 2027 verschijnt. De CD is ook speciaal bedoeld voor mensen die geen platenspeler bezitten, maar die ook niet veel op hebben met die digitale downloads. Ford's Fuzz Inferno begonnen in 2021 als een Fuzztopian punk duo uit Kikkerdom en Wernhout in Nederland. Hoewel oorspronkelijk een studio-only duo, speelden ze in de herfst van 2023 een aantal live shows in Nederland en de UK. Speciaal voor deze gelegenheid werden ze een trio aangevuld met Antwerpenaar Geert Buts, aka Bootsy Butsenzeller, op drums. Butsenzeller engageerde zich dan later ook voor het studiowerk van de band. Het trio dat we aan het werk horen op dit mini-album bestaat uit Hans F. Ford, vocals, gitaar, songwriting, arrangements, Patrick Delaby, gitaar, basgitaar, arrangements, productie, recording, mixing en mastering, en Geert Buts op drums en arrangements. Het voorgangeralbum The Book of Fuzz Selected Verses Part 1 verscheen begin 2022. En hier is dan deel 2 met de tracks Energy Song, Enough of You, Why Are We Here and Who Are You, Part 1, Conquerors en Disinvention zijn afkomstig van Ultimate Fuzz Frequencies. En daarvan gaan we er eentje draaien, namelijk Enough of You.

En met Enough of You van Ford's Fuzz Inferno werd het 8 uur hier bij Radio Centraal in de Honey Hour. En wat staat er zo nog op dit schijfje? Disinvention bevatte de intrigerende lyrics "Disinvention is insane. It will make you scream and shout. Take control of your pleasure and your pain. Plug it in and plug it out." In der tijd schreef ik over dit nummer, ja, over welke uitvinding gaat het hier eigenlijk? Ik denk spontaan aan een soort interactief seksspeeltje. Of zou dit nu aan mijn verdorven geest liggen? Ik denk het niet. In elk geval is dit mijn favoriete track van het album en niet enkel omwille van de lyrics. En het staat dus ook hier op The Book of Fuzz Selected Verses. Part 2, dit nummer. En we gaan er nu naar luisteren.

Ford vs Inferno, nogmaals met Disinvention. En van de vinylplaat Electrofuzzification werden voor deze compilatie twee songs weerhouden. Body Functions en Maintain Your Good Name. Body Functions vond ik ineens ook de sterkste song van Electrofuzzifications. En er werd in de tijd ook een videoclip voor ingeblikt. Je moet maar eens opzoeken op YouTube. Ford vs Inferno met Body Functions.

The tracks Empty Lives and Empty Dreams, Not Real, What It's All About and Never Confess werden ooit eerder uitgebracht. En wat leren ons deze nieuwe songs? Dat Force Fuzz Inferno nog altijd een vlotte en stomende mix spelen met fuzz en reverb, doordrenkte 60s garage rock, acid punk zogezegd, klassieke 70s punk en 80s hardcore punk van het meer melodieuze soort. Denk bijvoorbeeld aan Husker Du. Ooit noemden we ze de Fuzz Tones van de Lage Landen en die titel maken ze nog altijd meer dan waar. En hier zijn ze met een van die nieuwe nummers, Empty Lives and Empty Dreams.

Empty Leaves and Empty Dreams, een van de vier nieuwe songs op het album, het verzamelalbum The Book of Fuzz Selected Verses, part 2 van Fort Fuzz Inferno. En van die nieuwe songs vind ik vooral Empty Leaves and Empty Dreams en Not Real the Max. De nieuwe songs dienen dus als voorsmaakje voor wat de nabije toekomst zal brengen. En die toekomst ziet er dus erg veelbelovend uit, zoals ook te horen aan deze Not Real.

Not Real, Ford Fuzz Inferno. Met zijn 11 songs op 21 minuten speelduur werd dit weer een mini-album vol songs van Ramones lengte die als een sneltrein voorbij razen. De langste song, Maintain Your Good Name, duurt 2 minuten 24 seconden. Dat is de langste song. En de kortste song is Body Functions, die we al draaiden. Met zijn welgeteld 79 seconden speelduur. We gaan nog een van de nieuwe nummers draaien. Op The Book of Fuzz Selected Verses Part 2 van Ford's Fuzz Inferno. Namelijk What It's All About.

What It's All About van Ford's First Inferno van het nieuwe cd'tje The Book of First Selected Verses Part 2. En het schijfje is verkrijgbaar via de Bandcamp site van Ford's First Inferno aan de zeer vriendelijke prijs van 6,5 euro. Voor liefhebbers van fuzzpunk en potige garage rock is dit een ferme aanrader. Turn on, tune in, fuzz out. En op het cd'tje staat ook gedrukt: play this CD as loud as possible. En dan gaan we nog één van de nieuwe nummers draaien. We hebben er dan alle vier gedraaid. Ford's First Inferno met Never Confess.

En dit was originele 60s acid punk van The Seeds met Out of the Questions. Out of the Question uit 1966. En we gaan er nog zo eentje draaien uit 1965 zelfs. The Standals met Dirty Water. Ook een Amerikaanse band, net als The Seeds.

in the hurricane.

En deze klonken al wat meer experimenteel in avant-garde. De Red Crayola was dat met Hurricane Fighter Plane van het album The Parable of Arable Land uit 1967, een band uit Houston, Texas. En ik heb hier nog een tweede schijfje bij om te bespreken. De act Netherworld en het album heet The Hermit. Anno 2026 beschouw ik het Romeinse Glacial Movements label als een van de twee toonaangevende dark ambient labels. Het andere is het Winterlight label uit het Nederlandse Haarlem. Wat beide labels gemeen hebben, en dat kan je al gemakkelijk afleiden uit hun naam, Glacial Movements en Winterlight, is het ijzige winterse karakter van de dark ambient en droneklanken op de meeste releases van deze labels. De man achter het Glacial Movements label heet Alessandro Tedeschi en die blijkt er zelf ook een muzikaal project op na te houden, namelijk Netherworld. Het Glacial Movements label werd opgericht in 2006 en viert nu zijn 20ste verjaardag met de uitgave van deze release. Het project Netherworld bracht sinds 2004 al een tiental cd-albums uit op labels als Umbra en, hoe kon het ook anders, op Glacial Movements. Daarnaast verschenen er nog een paar albums van samenwerkingsverbanden met andere artiesten, met als bekendste Nadja. Het verhaal achter The Hermit gaat als volgt. Een paar maanden geleden was Alessandro Tedeschi, de labelbaas en de man achter Netherworld, was hij alleen thuis met zijn 3-jarige dochtertje. Het was op een stormachtige regendag, dat bestaat ook in Rome, en de lucht was grijs met zware regenwolken en dreigende onweersbuien. Alessandro Tedeschi was in zijn studio aan het werk toen zijn dochtertje op een gegeven moment zijn hele cd-collectie van de schabben trok. Ze lagen allemaal verspreid over de vloer in een complete chaos. Terwijl er alles aan het opruimen was, zag hij een paar oude cd's en minidiscs liggen met 2002 erop geschreven en Netherworld. Hij was deze helemaal vergeten. Het waren zijn eerste geluidsexperimenten, nooit uitgebracht, nooit gepubliceerd en nooit door iemand gehoord. Alles was gecomponeerd met zeer eenvoudige, goedkope apparatuur, maar vol mysterie. Hij gebruikte destijds een microfoon om geluiden op te nemen van metalen oppervlakken, kapot speelgoed, ademhalingsgeluiden, stemmen en een Tibetaanse gong. De enige synthesizer die werd gebruikt was de Novation A-Station. Hij realiseerde zich dat de staat van de fysieke geluidsdragers in de loop der jaren serieus was verslechterd. Samen met zijn vriend de geluidstechnicus Matteo Spinaggi doorliepen ze een langdurig restauratieproces om de audiobestanden te proberen herstellen. Helaas waren sommige bestanden volledig beschadigd en daardoor voorgoed verloren. Maar 7 van de bestanden konden worden gered en leidden dus tot het album The Hermit met dus 7 tracks en 43 minuten speelduur. En we gaan het eerste nummer, de eerste track, draaien van het album The Hermit van Netherworld. Dark Ambient Drone.

Loneliness. De eerste track van het album The Hermit van Netherworld. En het beluisteren van die vroege opnames riep bij Alessandro Tedeschi sterke emoties op. Hoewel ze vele jaren geleden waren gemaakt, resoneerden de opnames met zijn toenmalige gemoedstoestand. Hij zat namelijk juist in een moeilijke periode vol donkere gedachten, spanningen, angsten en eenzaamheid. Hij voelde zich als een kluizenaar alleen in de ijzige uitgestrektheid van zijn wezen, vandaar de titel The Hermit. De muziek klinkt als ijzige drone dark ambient, vol diepe melancholie en extreme isolatie, waarin af en toe minimale melodieën opduiken. De 7 tracktitels vertellen veel over de sfeer in de nummers Loneliness, The Hermit, Falseness, The Lost Breath, In the Blizzard, Hidden Caves en Melancholy. De algehele sfeer is minimalistisch en ijskoud. Op The Hermit is de desolate ruimtelijke isolatie van de poolgebieden onlosmakelijk verbonden met een diepe psychologische isolatie. Alessandro Tedeschi gebruikt het Antarctische landschap als een directe metafoor voor de menselijke psyche. De diepe drones en repetitieve loops bootsen het monotone, malende denkproces na van iemand die langdurig alleen is met zijn eigen gedachten. Het album opent heel desolaat en bouwt op met onheilspellende repetitieve geluiden. In langere tracks zoals Vastness en In the Blizzard, met zijn 11 minuten de langste track, hoor je fragmentarische meditatieve synthlijnen en vage wegstervende melodieën door de abstracte geluidsstorm heen breken. En Vastness, de derde track, die gaan we nog eens laten horen, duurt 7,5 minuten.

Fastness van Netherworld, van het album The Hermit, uitgekomen op Glacial Movements, een label uit Rome. En The Hermit biedt een filmische, hypnotiserende luisterervaring, vol mysterie, emotionele diepte en een gevoel van pure eenzaamheid in tracks als Loneliness en The Hermit. Het album komt in een 6-panel digipak met een 20 pagina's tellend boekje vol ijzige foto's, gelimiteerd op 200 kopies. De foto's in het cd-boekje zijn zeer oud en dateren uit de eerste wetenschappelijke poolexpedities van de prille jaren 1900. De ijzige geluiden van The Hermit dienden bij mij thuis als poging tot verkoeling bij de laatste hittegolf. En we gaan er nog één nummertje van draaien van The Hermit, namelijk de tweede track, het titelnummer.

En dit waren de Sisters of Mercy met een demoversie van Anaconda uit 1982. En ik heb het staan op het album The Demos Done met allemaal demos uit de periode 1980-1982. Een compilatie die uitkwam in 2023. En we hebben nog tijd voor één nummertje. En wat past er beter na The Sisters of Mercy dan The March Violets? Een band die evenzeer als The Sisters of Mercy uit Leeds kwam en die ook tot dezelfde vriendenkring behoorden. The March Violets. We gaan een nummertje spelen dat origineel stond op Natural History in 1984. En hier op The Palace of Infinite Darkness, een compilatie uit 2022. En het is een alternatieve versie van Strangehead. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.

Welkom bij Amarcord. We gaan niet verder in Gothsferen. We vertrouwen u toe aan James Joyce. En een defilé aan songs die aan bod kwamen in het boek Ulysses.

Check. One. Check two.

feel so sad. But not as bad as the night I wrote this song.

Right back in again, 'cause it's a close.

Answers in the palms of your hands.

This is the language of the on again, off again future. And

Long streamer-like sparks shooting out of his transfer.

was het dan weer voor ons soldaat een half uurtje. Zo dadelijk, Loreke zei, we nemen al een aanloop naar onze immemoriums. Met nog eentje van Eddie Cochran. 3 Steps to Heaven.

Dat was Blood, Sweat and Tears. Uit hun concertplaat van net 50 jaar geleden. Maar de reden dat we Blood, Sweat and Tears vandaag draaien is dat David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears, eerder dit jaar gestorven is. 84 geworden. Vandaag zijn het allemaal zangers. Singer-songwriters, maar zijn dus per definitie ook zangers. Sommigen wel achtergrondzangers, zoals Dennis Locorriere. Meestal spelen die gitaar, maar die ook af en toe front vocals en de meeste van de backing vocals bij Dr. Hook. Is iets over jeans.

You Gotta Be The One van The Chillites. Van The Chillites is Warren Tipton gestorven. Dat is de jongste uit de reeks vandaag. Die mens is 67 geworden. Een snelle rekening leert hem dat hij nog geen 20 was toen hem met The Chillites menige hits scoorde. Carlos Malcolm, die was al wel in de 20 toen hem doorbrak. Die is 91 geworden. Carlos Malcolm was een van de mensen die bij de onafhankelijkheid van Jamaica de ska mee heeft ontwikkeld en op de kaart gezet. Deze is een soort van medley die hem speelde op het einde van concerten. De Ska-mania.

produceren, zingen, componeren enzovoort. Bonkana Maiga deed het allemaal. Dit was Koima Hondo, iets uit de jaren 70, zoals u misschien wel geraden had. Bonkana Maiga was een Malinees en is 77 geworden. Straks nog meer funky stuff, maar nu, ik had ook singer-songwriters beloofd. Tucker Zimmerman heeft het voorjaar niet overleefd. Tucker Zimmerman was de maat van andere grote, hij zit nogal in die scene van Greenwich Village in New York in eind jaren 50, begin jaren 60. En ook heel goed bevriend met Daryl Adams, waardoor het hem dus ook niet altijd in België heeft gewoond. This is So It Goes.

Naar eigen zeggen, de man die de cunt terug in country heeft gezet, Mr. David Allan Coe. 86 geworden en niet meer onder ons. Dat geldt ook voor Moyna Brennan, dat was de harpiste en een van de zangeressen van Clannad. Dit is van een plaat van begin jaren 80, toen ze nog niet met synthesizers en zo bezig waren bij Clannad. Aan een titel ga ik mij niet wagen, want die is in het Gaelic en dat beheers ik niet. Maar dus Clannad. Te vinden op het album Foam, als ik dat juist uitspreek.

Dat waren John Faulkner en Dolores Keen. Van die twee is Dolores Keen er dit jaar niet meer bij. Dat was Mountain Music, het nummer trouwens. Dolores Keen is 72 geworden. John Hammond, de vader van iemand van de Strokes, maar dat is minder belangrijk. John Hammond is 83 geworden. Wou niet doodgaan in een luchtvaartaccident. Dat is niet gebeurd. En het liefste in een elektrische band spelen. Dat is wel gebeurd, maar is vooral bekend geworden met akoestische nummers. Maar toch, bij deze, de Free Electric Band.

Dat waren de Cookies. Earl Jean McRae, een van de zangeressen van de Cookies, is gestorven. 83 geworden. En welke Cookies, denkt u dan? Wel, de Beatles, die waren grote fan. Op een van hun eerste platen staan een cover van Chains van de Cookies. Deze was dus My Lover. Ook dood, Monty Rock, beter bekend als Disco Tex. En deze is Disco Tex en is Sexolet, Get Dancing.

Dat was Three Dog Night. Mama Told Me Not To Come, geschreven door Randy Newman. Maar zij hebben er een hit van gemaakt. Niet in het minst door de zangkwaliteiten van Chuck Negron. De man is 83 geworden dit jaar, maar daar bleef het bij. Country Joe and the Fish, waarvan Country Joe ons ontvallen is, 84 geworden. Deze is Dead Sound Blues.

Working on a Groovy Thing van de Fifth Dimension. Van de Fifth Dimension is Lamont McLemore gestorven. De man was 90. En dus eigenlijk al niet meer zo jong om een bloemenkind te zijn eind jaren 60. Maar het is toch in die sfeer dat je het moet zoeken. Eind jaren 60, begin jaren 70. Harlem Festival. Zoek dat eens op. Op YouTube. Eens even kijken. De Osmonds. Er is een Osmond dood. Meer bepaald Alan Osmond. 76 geworden. En normaal het lichtere genre, de Osmonds. Maar deze nummer is niet alleen een rocknummer, maar ook nog eens een protestnummer tegen milieuvervuiling. Dus die heeft altijd onze sympathie.

De Lonesome River Band bezong hier Caroline the Teenage Queen. Van de Lonesome River Band is zanger Ronnie Bowman gestorven. Ik had er straks gezegd dat 67 de jongste was. Ik ben mis. Ronnie Bowman was maar 64 bij nader inzien. Goed. Wie ook over zijn Teenage Queen zong, was Neil Sedaka. Ook een Carol. Carol King eigenlijk, meer bepaald. Ze heeft dan achteraf een antwoordnummer gemaakt, Oh Neil. Maar vandaag zullen we het bij Neil Sedaka zelf houden. Oh Carol dus.

People Gotta Be Free. Zo zongen voor u de Rascals. Ervoor waren dat de Young Rascals. En die zijn dan weer ontstaan uit de Starlighters. En de rode draad daartussen is David Brigatti. Hij en zijn broer waren de zangers van die verschillende opstellingen. David Brigatti trouwens ook opgenomen in de Whistlers Hall of Fame. De Rock'n'Roll Hall of Fame. Daar zit pretty much redelijk veel volk binnen. Maar de Whistlers Hall of Fame, dat is al wat exclusiever. Er zit één in België. Bobby Aanschoepen. Maar dus ook David Brigatti, 85 geworden. We hebben nog de heer Emil Straker, 1/4 van de Merry Men, 90 geworden. De Merry Men kwamen uit Barbados.

Dat was Clarence Carter, 90 geworden, met zijn Funky Fever. Ik heb nog één nummer over, maar het is al lang. Want dat was het kenmerk van veel nummers van The Grateful Dead. Bob Weir is ons ontvallen, 78 geworden. We zullen hun versie van Not Fade Away en dan spelen in een medley met een van hun eigen nummers, Going Down the Road Feeling Bad. Dit is van een live versie van 1971. Volgende week is het hier ook live. De Funk Factor komt langs om een sessie te doen, als alles goed gaat. En Zulema van Zulemax, die kunde nu donderdag, overmorgen dus, op Sphinx zien. En dan weet je tegen de maandag al wat voor muziek dat die gaat meebrengen. Maar dat is dus voor volgende week. Nu nog even Grateful Dead. Salut.